Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstofaanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. Een cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Waarvoor het gevoel nog warmer. Radio 10.

0: Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Cornet werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Cornet uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer.
1: Radio 10.

0: Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer.
1: Straks vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: werkdag van de week. En die begin je met Gordon en Vrouwtje op 10. Queen, Mika en Tennessee hoor je zo meteen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er te weinig wordt gedaan aan het overvolle stroomnet en het stikstofprobleem. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over die wedstrijd. Ismael Corné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. En dan het radioteam weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op flinke, felle onweersbuien. En misschien krijgen we ook hagel en veel wind.
2: Het radioteam verkeer. Er is op dit vroege tijdstip al één vertraging. Dat is op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 15 minuten en dat komt door een ongeval.
3: Straks vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Break Free, Queen. Ja, met die bekende videoclip waarin de bandleden gekleed gingen in vrouwenkleding. Ja, en in Engelse comedies werd dat wel vaker gedaan, maar op veel andere plekken in de wereld zorgde dat nogal voor wat opschudding, hè?
1: Nou, ik doe het me denken aan, ik stond gisteren mijn kunstgras te zuigen.
0: Daar gaat jouw gedachte.
1: Ik zie dat helemaal voor me.
2: Nou, over kunstgras gesproken. Ja, jij hebt dus kunstgras. Dat is echt jouw happening van de dag. Want jij hebt het er eigenlijk al een paar weken over. Een balkon. En daar heb jij kunstgras op. Ja. Nou dacht ik, nou, kunstgras, dat is toch best wel een beetje kitsch, toch? Ja, ja, ja. Tenminste, het doet mij denken aan zo'n nieuwbouwwijkje. Nou heb jij een heel groot balkon en ergens een penthouse.
1: Prachtig, ja.
2: Ja, en dat is gisteren dus uiteindelijk gebeurd.
1: Ja, het is helemaal aangelegd. En het is niet meer van echt te onderscheiden. Hè. Het is echt ongelooflijk. Er zit alleen geen worm in. Maar ik moest dus even... Ik heb dus echt een stofzuiger gepakt. En ik heb dus mijn eigen gras.
2: Nou ja, dit is echt iets wat ik tijden geleden heb gehoord van die Rob Geus, van de Smaakpolitie. Dat hij, daar heeft hij wel eens in een interview gezegd, dat hij dus zijn tuin stofzuigt.
1: Ja.
2: Nou, daar heb ik echt zo lang... Nou ja, ben ik helemaal van slag geweest. Er zijn er mensen die hun tuin stofzuigen.
1: Nou ja,
2: maar
1: voor de rest
2: jij bent dat dus.
1: Voor de rest gebeurt er bij mijn thuis helemaal niks. Dus ja, ik ben wel blij dat ik zoiets heb.
2: Het enige wat gezogen wordt.
1: Hij is mijn gras. Ja.
2: Goed, goedemorgen als je luistert.
1: Ja, 6 over 6.
2: Ja. Goed, zometeen feit of fabel. Jan-Paul, jij bent aan de beurt. Waar gaat jouw verhaal over?
0: Het gaat over een van de meest ongemakkelijke sociale situaties die ik echt haat in een relatie.
2: Oh.
0: Gaan we het daar even over hebben.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, maar eerst Mika bij Radio 10. Talk, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: gewoon keide waar het is. En dit keer is het de beurt aan Jan Paul. Ja. Je maakt kans op een Radio 10 doppen drinkfles. Als je het weet te raden of iets waar of niet waar is.
1: Ik vind het wel leuk dat we iets te horen gaan krijgen over jouw relatie. Want daar vertel jij niet veel over.
0: Nou, dus dat mag hij ook niet thuis.
1: Ik ben heel benieuwd, Jan Paul.
2: Nee, het gaat over een van de meest ongemakkelijke sociale situaties die ik echt haat en waar je vaak in terecht kan komen in een relatie. En het zegt misschien iets over hoe ik als sociaal mens in elkaar zit. Een van de meest ongemakkelijke, stomme, vervelende situaties waar je in terecht kan komen als je een relatie hebt, is als je gaat eten bij een ander stel thuis.
1: Oh ja, ja. Ja, leuk. Dat,
2: ik heb daar helemaal
1: niet helemaal aan.
2: Ja, dat is ontzettend irritant. Ik zal ook wel vertellen waarom. Een voorbeeldje, afgelopen zaterdagavond gingen we eten bij een vriend stel. En op zich kunnen we het al goed met elkaar vinden, maar dat heeft dan te maken met dat het op het schoolplein wel klikt. Hè?
0: Onze ananas kinderen gaan in de vensterbank.
2: Nee, was niet zo.
1: Dat betekent namelijk swingen als je zit te luisteren en je snapt het niet. Ja?
2: Nee, dus we gewoon lekker eten. Dus wij gaan met z'n vieren eten. Gezellig, oppas geregeld, wij naar hun thuis. Maar goed, die chemie die we dus dachten te hebben, die je dan hebt op het schoolplein, was eigenlijk compleet verdwenen. Want wat er dan gebeurt, is dat er altijd iemand wegloopt van tafel. Hè? Want dan moet eten worden klaargemaakt. Dus iemand is altijd weer weg. En wat ook gebeurde, om als voorbeeld even aan te geven, op een gegeven moment ben ik een verhaal aan het vertellen. En het is een verhaal dat mijn vrouw echt al 100 keer heeft gehoord. Dus ik zie haar al in mijn ooghoek verveeld naar me kijken. Van, daar gaat hij weer. Maar goed, ik heb nu publiek, dus hè, ik ga het gewoon vertellen.
0: Lijkt mij wel.
2: Ja, inderdaad. En ik ben dat verhaal aan het vertellen. En tijdens mijn verhaal raakt het andere stel afgeleid. Iets met het eten of zo, weet ik wat. Ze raken onderling met elkaar in gesprek. Dus ik ben vervolgens mijn verhaal tegen mijn eigen vrouw aan het vertellen.
1: Die het al 10 keer gehoord.
2: Die het al lang weet natuurlijk. Ja. Die al weet hoe het eindigt. Maar toch een soort van half geïrriteerd blijft luisteren en netjes mij laat uitpraten. Nou goed. Lang verhaal kort. Eten bij een ander stel thuis. Niks voor mij.
3: Feit of fabel?
0: Ja, oké. Maar wij moeten nu raden of jij dat wel of niet leuk vindt.
1: En wat is dan de feit of fabel? Oh, of jij zo bent.
2: Ja, is dat een situatie waar ik echt helemaal niet op aanga?
0: Nou, oké.
1: Oh.
0: Jij hebt totaal geen sociale vaardigheden volgens mij.
2: Dat denk jij.
1: Goed, is dit verhaal een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909 300 1010.

0: It's My Life. Ja, dat zijn ook wel de dingen waar feit of fabel over gaat. Hè?
1: Feit of fabel.
0: Uit het leven
2: gegeven. It's My Life, hè? Jij vertelde net een verhaal, Jan-Paul, over een beetje ongemakkelijk avondje eten. Je gaat met je vrienden uit eten, hè? Een bevriend stel.
0: Vriendstel, ja.
2: En eigenlijk vind jij dat heel ongemakkelijk. Dat was eigenlijk je stelling, hè?
0: Dat is zo'n situatie, zo ongemakkelijk. Ik haat het. Ik ga nooit bij iemand, bij een ander bevriend stel thuis eten.
2: Oh, je gaat nooit bij een ander bevriend stel.
0: Om de reden die ik het zei, het wordt gewoon ongemakkelijk.
3: Maar misschien willen ze je gewoon niet.
0: Zou kunnen. Misschien liggen bij mij.
2: Wat denk jij? Is Jan-Paul zo ongemakkelijk met dit soort dingen?
0: Asociaal.
2: Nou, dat vind ik ook groot.

0: Dat fijn, zou je kunnen zeggen. Dat
1: ik denk
2: dat het waar is. Je hebt er zo'n intense pesthekel aan om bij mensen thuis te gaan zitten. Terwijl je er helemaal geen zin in hebt. Zeg maar wat ik hier doe.
3: Jij bent binnenkort weer aan de beurt, Gordon. Feit of fabel?
2: Nee, ik denk dat het waar is. Je hebt er echt helemaal niks mee. Annie?
4: Ik weet dat veel DJ's in meer of mindere mate contact gestoord zijn, uit eigen ervaring.
3: Socially uncomfortable. Ja, ja.
4: Maar volgens mij ben jij dat niet. Ik denk dat het een fabel is. Zo erg is dat weer niet.
3: Nee, ik denk ook dat het een fabel is. Nee, ik geloof niet dat jij... Ik denk best dat jullie misschien wel eens onderling wat dingetjes hebben tijdens zo'n etentje, want dat is heel herkenbaar. Ja. Maar ik denk niet dat jij een hekel hebt aan sociale etentjes en dat soort dingen. Nee.
2: Aan de telefoon hebben we Wendy. Goedemorgen, Wendy.
5: Goedemorgen, Gordon.
2: Ben jij ook zo iemand die een pesthekel heeft om aan te schuiven bij vrienden?
5: Nee, hoor.
2: Nee, toch?
5: Nee, zeker niet.
2: En wat denk je van het verhaal van onze Jan-Paul?
5: Ik denk dat het een fabel is.
2: Een fabel, ja. En waarom denk je dat?
5: Ja,
2: Hij loopt uit zijn nek gewoon.
5: Ik geloof het gewoon niet.
0: Ik geloof het niet.
4: Ja, we gaan het vallen, hè? Dat de vrouwen die geloven hier niks van, maar de mannen denken.
2: Ik kan me daar helemaal in vinden.
0: Ja. Nou goed, mijn verhaal over een ongemakkelijke sociale situatie die ik persoonlijk haat in een relatie, namelijk eten bij een ander stil thuis. Is een fabel. Tuurlijk. Nee, zo erg is het allemaal niet natuurlijk.
1: Echt?
0: Nee, ja, natuurlijk.
1: Zie je wel.
0: Sterker dit komt uit de cabaretshow van Daniel Arends. Hij vertelt dit verhaal letterlijk. En ik dacht van, dit is toch ook wel heel erg herkenbaar. Heel grappig. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Maar nee.
2: Oké. Okay.
3: Niet voor jou. Wendy, hartstikke goed. Gefeliciteerd.
2: Ja. Jij bent de Radio 10 doppen drinkfles. Die komt naar je toe. Dankjewel. Zometeen met nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
4: Bij iemand aanbellen bij de deur is voor sommige mensen te spannend. Voor wie en waarom, dat hoor je zo.

0: 10.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Everyone from left to right van Holland komt er al.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie.

0: die anders doen.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Serieus?
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Goedemorgen, het is Radio 10. Straks vanaf 8 uur het vervolg van de 80's en 90's top 1500. Taylor Dane en Tell It To My Heart staat daar bijvoorbeeld ook al in. Die ga je later, nou het zal waarschijnlijk volgende week zijn dat je die gaat horen. Maar zometeen ook al in de ochtendshow van Radio 10. Maar eerst.
9: Ja, Radio 10 weerbericht. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel kan het nog warmer worden. Het kan zelfs zo voelen dat het lijkt alsof je koorts hebt. In de loop van de dag kans op flinke felle onweersbuien. Misschien ook hagel en heel veel. Ik
8: zie jou kijken. Het kan ook gewoon zijn dat je echt koorts hebt. Allemaal.
10: Ja, ik zou nog wel buiten gaan staan. Op dat moment, Gordon.
9: Maar je kan er een temperatuurmetertje bij houden.
10: Ja, dat kan.
9: Een thermometertje.
10: Dat kan allemaal.
8: Het is warm.
10: Goed, het Radio 10 verkeer. Er is één vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp. 39 minuten.
8: Sterk als je erin staat op deze vroege vrijdagochtend. Gordon en Vrouwtje op 10. En Hannelore, wat zit er allemaal in het nieuws?
11: Noodweer heeft vannacht rond Eindhoven voor overlast gezorgd. In Muenen waaide door de harde wind verschillende bomen om. En ook liepen straten onder water. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
8: Heftig, hè?
11: Ja. Bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken.
9: Ja, nou. Ik vind het ook altijd wel heel raar om te zien dat ze niet meezingen.
10: Oh ja,
9: ja, maar dat is niet verplicht.
10: Dat is een keuze, toch?
9: Ja,
10: nee, dat is nu verplicht.
9: Verplicht bij het Nederlands elftal.
10: Licht meezingen?
9: Licht meezingen, ja. Heeft Koeman ingevoerd.
8: Oh ja?
9: Ja. En het terecht ook, vind ik.
10: Staat ja, vind het eigenlijk ook wel. Want je zit, nou ja, en ze zijn heel groot in beeld. Hè. Je hebt allemaal zin in die wedstrijd. Dan is het wel het minste wat je kan doen.
8: Je ziet altijd wel de ongemakkelijkheid op zo'n moment.
10: Dat was, snap het wel.
8: De camera staat super dicht op hun gezicht volgens mij.
9: Ja, je hoort af en toe ook dat ze heel vals zingen. Dat vind ik ook zo leuk.
10: Maar je kan toch ook gewoon een beetje playbacken? Dat maakt er niet uit.
9: Nee, als je mond maar beweegt.
10: Ja.
9: Dat doen ze bij pornofilms ook.
11: Ja.
8: Goed.
11: En is het jou ook wel eens opgevallen dat veel jongeren niet aanbellen bij de deur, maar dat ze liever een berichtje sturen dat ze voor je deur staan? Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Gen Z'ers, dus dat zijn de mensen van nu onder de 30, dat die gewoon niet op een deurbel durven te drukken. Volgens deskundigen speelt de opkomst van smartphones en digitale communicatie daarbij een belangrijke rol. Want daardoor is direct persoonlijk contact minder vanzelfsprekend geworden.
9: Nou, ik vind het altijd heel fijn als iemand op mijn belletje drukt, hoor.
10: Ja, jij sowieso.
11: Het valt me echt op dat bezoek van mijn kinderen, ze bellen gewoon niet meer aan. Ze staan met een telefoon te klooien en dan loop ik zo naar die deur van: hi, je bent er. Ja, ik wilde een berichtje sturen. Ik zeg, ja,
10: maar dat is toch
11: bel dan gewoon aan.
10: Dat is hetzelfde als met bellen met een telefoon, toch? Heel veel jongeren die bellen gewoon niet meer. Die appen sowieso, of dat gaat via Snapchat of zo. Die wordt gewoon niet meer gebeld.
9: Er is ook een nieuwe trend bij die fucking postbezorgers. Die bellen daarna, want ik woon dus nu op 7 hoog.
11: Ja. En dan rennen ze weg.
9: Nee, pakketje. En dan denk ik, nou, die man komt dan boven. Nee hoor, die pleurt gewoon in de gang.
10: Dat doen ze niet. Nou, maar dat snap ik ook wel. Dat
9: gooit gewoon
10: helemaal naar boven. Weet je wat een tijd het kost?
9: Met de lift. Goh, wat een moeite.
10: Nee, dat snap ik wel. Nee, als we dat bij iedereen moeten doen.
9: Sommigen doen het wel en dit is keurig. Maar ik bedoel,
11: en wat krijgen die dan die dat wel doen?
9: Nou ja, ik had gisteren iemand van Christine Leduc en die kwam een heel pakket brengen.
11: Wat leuk.
10: Ik wil niet weten wat ze krijgen. Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv met daarin de man met de allergrootste neus ter wereld.
9: Oh, dat meen je niet.
10: Ja.
9: Willem Holleder. Of niet?
10: Nee. Ja, dat hoor je zo.
8: Ja, dat hoor je allemaal
9: de
8: zo.
9: De neus, toch?
8: Ja.

0: Ja, klinkt goed. Die with a smile.
1: Nou, liever niet.
0: Oké, okay, maar het is wel leuk om te leven met een smile, dat is waar. Wat hebben we allemaal gemist op televisie? Anne-Laure, praat ons vooral even bij.
2: Wie heeft de allergrootste neus ter wereld? Er is een verkiezing gehouden waarbij alle neuzen nauwkeurig zijn opgemeten om tot een winnaar te komen. En de winnaar is Ted Barendse uit Honselersdijk. En Editie NL drukte de Nederlandse wereldkampioen een microfoon onder zijn enorme neus.
3: Je bent Usain Bolt van de neus.
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, ik ga niet naast mijn schoenen lopen, hoor. Ik ben nog wel eens wereldkampioen. En nou, die gasten met z'n 11 natuurlijk, met de voetbal. Maar ik heb hem alvast.
5: Maar hoe moet ik het dan voor me zien? Er komen dus allemaal mensen en die neuzen worden dan opgemeten. Dat wordt live gedaan.
6: Ja, blijkbaar, dat, ja.
7: Oh? Maar hij heeft zo'n enorme neus, dat is niet normaal. We hebben net een foto gezien.
5: Ja.
7: Maar iedereen denkt misschien wel een haakneus, maar het is een enorm apparaat.
5: Ja, het is een beetje...
7: Hij is helemaal breed, het is een soort aardbeienneus noemen ze dat.
5: Ja.
7: Het is echt enorm. Je zal toch een kookverslaving hebben met zo'n neus?
5: Ja, dat kan er behoorlijk wat in, ja.
2: Weet je wat ze zeggen over mannen met een grote neus?
7: Nou, hele grote zakdoeken.
2: Ja.
7: Nou, hij mag een tafellaken nemen.
2: Raymond Mens heeft een bomvol Amerikaans honkbalstadion getrakteerd op de WK-hit Koekoek. Gisteravond waren de beelden te zien aan tafel van Vandaag Inside Oranje. Het nummer is van Wilfried Gené en John de Bever, maar kreeg in Amerika dus een bijzondere uitvoering door Raymond Mens.
5: Voor elkaar dan?
7: Ja, hij is daar gewoon als verslaggever natuurlijk. Is hier op tour.
2: Oh, ik dacht dat het uitje van de stichting was.
5: Nee, maar
7: zo klonk het wel.
5: Hoe krijgt hij het voor elkaar dat hij in dat stadion gaat zingen?
7: Nou ja, hij zei koekoek en hij mocht naar binnen.
5: Waar dit? Oké.
2: Ah, wel leuk. Leuk.
7: Ja, ik vind Raymond een leuk vent.
2: Ja.
7: Ja.
0: Radio 10 met Casey en de Sunshine.

0: aller tijden die je hoort hier bij Radio 10.
1: Nou, echt hoor, ik krijg helemaal zin erin.
2: Om je heupjes te bewegen.
0: Nou, met 35 graden vandaag.
1: Ja, het wordt dit weekend gewoon schitterend weer. Dan speelt Nederland morgenavond ook nog om 7 uur morgenavond. Hoe ga jij kijken?
2: Dat is wel leuk. Wij hebben Landsmeer 700 jaar. Dus het is een groot feest in het kleine dorpje Landsmeer.
0: 700 jaar?
2: 700 jaar. Ja, ja. En dan hebben we een heel groot soort, ja, echt een festivalterrein. En dat is vlak naast mijn huis. Dat is ook heel leuk. Gisteravond was dat ook enig toen ik wilde slapen om 8 uur 's avonds. Maar dat duurt dus nu nog het hele weekend. En het leuke, dan is het wel weer leuk, is dat het voetbal daar ook gekeken wordt. Ja. Op een groot scherm. Dus ik ga met allemaal vrienden daar buiten kijken.
3: Dat is heel leuk. Ja. Hoe ga jij kijken?
0: Ik zit te twijfelen, want ik
1: ga wel vrienden eten.
0: Dat is vanavond. Nee, morgen, ik zou graag Utrecht stad in willen. Maar het is zo bloedheet.
2: En je gaat niet in de kroeg staan.
0: Nee, maar ja, dat zijn wel vaak de plekken waar het dan ook wel kan natuurlijk. Maar, dus ik zit te twijfelen.
1: Ja, ik blijf gewoon. Hanny, wat ga jij doen? Of kijk je helemaal niet?
4: Ik kijk helemaal niet.
0: Okay. Oh, jij skipt het gewoon.
4: Echt niet? Nee.
1: Jij bent aan het stofzuigen.
4: Ik heb nog nooit in mijn leven een voetbalwedstrijd gezien. Dat ga ik zo houden ook.
0: Nou ja. Nou,
2: maar vind je dan niet het hele voetbal?
4: Nee.
2: Ik probeer er nog wat van te maken. Dus die feestelijkheden, daar heb je ook niks mee.
4: Nee, ik vind het leuk om te zien. Dan denk ik, joh, veel plezier allemaal. Ik zwem al Netflix nog even aan.
1: Ik nodig al mijn vrienden uit, dus niemand komt.
0: Nee,
1: ik blijf heerlijk thuis, want ik heb airco. En het is mij gewoon echt te warm.
2: En dan ga je samen met Patrick ga je dan wel kijken? Bank.
1: Ja, misschien dat er wel wat mensen langskomen. Die zijn altijd wel. Maar ik heb overal een huistelevisie, hè.
2: Oké. Okay.
1: Dus echt, ik heb echt...
2: Gezellig, dan zit er daar een plukje en een voorkant een plukje.
1: Ja, ik heb overal. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Okay. Zullen we nog even een voorspelling doen? Wat gaat het worden tegen Zweden?
1: Ik denk moeilijk. Ik denk...
2: Ik zeg 3-1.
0: In het voordeel van Nederland?
1: Ja. Ja? Oh nee, ik denk een krappe 1-0.
0: Oeh.
1: Ja, krap.
0: Ah, het wordt wel spannend.
1: Ja.
4: Wat denk jij, JP?
0: Ik denk dat het gelijk wordt, 1-1. Het is niet gunstig voor ons, maar laten we het hopen dat het een beautiful day wordt. Toch? Morgen?
1: Mooi.
0: Mooi.

0: Beautiful Day. We hadden het al net even over de WK-wedstrijd van morgen tegen Zweden. We deden al een voorspelling, maar ja, diegene die dat het beste kan...
1: Onze eigen oranje fan, Donald Trump.
0: Ja, ja, later deze ochtend gaan we hem natuurlijk even...
2: Ja, leuk. En hij heeft altijd echt goede analyses, hoor. Dus,
0: goede analyses, ja, zeker. Je hoorde in de ochtend...

0: Je duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
18: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws. Aan veel concerten zit er tegenwoordig een luchtje. Hoe dat zit, dat hoor je dadelijk. Eerst het andere nieuws in de wereld. Hannelore, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde: Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook hun tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dichtbij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. En dan het radioteam weer. Zonnig en warm vandaag. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op flinke felle onweersbuien. En we krijgen misschien ook hagel en veel wind.
25: Het radioteam verkeer. Er is één vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 5 minuten.
26: Straks vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio.

0: Je heeft heel goed gedaan op Duran Duran.
1: Ja, hier ga ik keihard op.
0: Ja,
1: is het helemaal geweldig.
2: Simon Le Bon. Ja. Duran Duran.
0: De Reflex.
1: Hey, lekker. Ja, tijd voor je dagelijkse dosis. Je dagelijkse shotshow nieuws van Hannelore.
3: Ja, wat doe je als je bij een concert van je idool per se vooraan wil staan en niet weg wil lopen om te plassen? Nou, veel jongeren hebben de oplossing. Ze doen een luier om.
1: Wat?
3: Ja, maar dat heeft ook één groot nadeel. Dat heeft Olivia Rodrigo onthuld in een interview. Zij is een 23-jarige zangeres die in maart volgend jaar 2 shows geeft in de Ziggo Dome. Zij zegt dat ze op het podium de geur van de luiers van haar fans ruikt. En ze noemt het een ervaring.
1: Gadverdamme.
2: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een paar maanden geleden in het Concertgebouw opgetreden voor wat ouder publiek. Nou ja, wat ouder. Schijndood.
3: Nou,
2: maar. Nee, dat was op zich heel leuk. Maar op een gegeven moment ging ik dus bij andere artiesten op. Ik denk, nou, even kijken in de zaal. En ik ga die zaal in en ik ruik me toch een urinelucht.
1: Ja, maar echt. Dat verwacht je meer bij mensen die wat ouder zijn dan hier. Dit zijn Gen Z'ers, hè?
2: Ja, maar ik kwam daar niet.
0: Ja, maar dat komt omdat ze natuurlijk, ze staan vooraan. En dan willen ze niet weg van hun plek.
1: Ja, nee, ik snap het.
0: Ja, hoe moet je dat anders oplossen?
1: Ik vind het op zich wel heel slim bedacht, namelijk.
2: Ja, het is heel vies. Maar je had ook zo'n luchtvaartmaatschappij, hè? Incontinental Airlines. Daar rook je het echt.
1: Nou, trouwens, voor in het vliegtuig is het ook best een oplossing.
2: Ja,
1: als je geen zin hebt om tussendoor helemaal naar de wc te lopen. Achterin.
2: Ja,
1: lekker een luiertje om. Ja, ik ga deze tip even...
2: Er komt een doucheplas.
3: Vriendin van mij heeft ook wel eens een luier van een kind gepakt in de file.
1: Ja, in de file.
3: Ja,
1: nee.
3: Ja, dus vast stond. Nou, ja, als je moet, dan moet je toch. Wel. En als je toch luiers voor handen hebt.
1: Ja. Ja. Nou ja, je moet toch wat.
3: Een opmerkelijke anekdote van André Hazes over zijn single periode toen hij begin 20 was. Hij vertelt in de podcast AD Hazes, samen met zijn zus Rox doet hij dat, dat hij ooit ging stappen met Dave Roelvink, toen hij net in zijn nieuwe huis woonde. En hij bleek toch iets minder gewild bij de dames dan Dave.
4: En er gingen 3 meiden mee en ik dacht, nou, dan zal er toch echt wel 1 van mij gaan, toch? Nou, Dave begon in mijn bed met 1. Toen zat ik met die andere op de bank. Nou, ik kon het echt vergeten. Toen ging Dave met 1 naar de douche. De derde deed hij op de bank en dan ging ik naar mijn bed. Maar allemaal in mijn eentje, ik. Dus hij had 3 keer bingo en ik zat er echt bij voor Jan Lul.
1: Oh, heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat je met een vriend was en dat een ander gewoon met al jouw veroveringen vandoor... Oh, jij was degene die... Natuurlijk.
3: Maar jij zou dat toch ook wel hebben meegemaakt, vrouwtje, toch? Dat jij, bedoel, jij bent natuurlijk bloedmooi.
1: Nou,
3: dat je met vriendinnen gaat stappen en dat al die mannen op jou afkomen.
1: Ja, dat weet ik niet. Dan ben ik me dan misschien wat minder... Maar goed, ik ben niet zo'n veroveraar als Gordon natuurlijk. Het is niet dat ik 3 mannen mijn bed in sleur, mijn avondje uit.
2: Dat ik op de bank blijf zitten en daar ga toekijken. Wat denk je zelf, zeg?
1: Ja, André zei ook, ik ging naar bed toe op een gegeven moment.
3: Ja, die ging steeds naar een andere ruimte toe.
1: Ja,
2: ik had gewoon meegedaan.

0: Ja, maandag.
1: Zeker. Oh, maandag.
0: Ja. Al maandag.
1: Maandag natuurlijk. Ja, we hebben eerst weekend.
2: Oh, en ik ga binnenkort naar deze man toe, hè, Tom Jones.
0: Oh, wow.
2: 6 juli is hij in Nederland.
0: Nou,

0: Ja, je kent het wel, hè. Dan heb je vakantie en heb je hotelletje geboekt en kom je 's ochtends bij het ontbijt aan. En dat kan dan tegenvallen. Of
1: niet
0: het kan
1: teleurstellend,
0: maar ja, dat, maar het kan ook echt dat je denkt, wauw, dit is fantastisch, ja. Dit ontbijt. Ja, net iets minder dan de helft van de mensen kiest ervoor om te ontbijten in het hotel zelf. Maar wat zijn nou eigenlijk de do's en don'ts met zo'n hotelontbijt? Je hoort het van horeca-expert Michel Brokken. Goedemorgen, Michel.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit het met de populariteit van het hotelontbijt?
2: Ja, dat klopt wat je zegt. Ongeveer 40% van de gasten ontbijt in een hotel. Gemiddeld, hè. Ligt een beetje aan, is per land verschillend. Maar het kan oplopen tot 60% als het in het tarief inclusief is. Dus als je het bijboekt bij je kamerprijs.
1: Ja, wat mij... Ik reis heel veel en ik kom in de meest prachtige hotels. Maar ik heb altijd een paar afknappers. Als een hotel geen verse jus serveert en ze serveren van dat vieze gemengde eigeel, dan weet ik al eigenlijk dat het buffet gewoon niet oké is. Wat zijn eigenlijk... Nee. Ben je het daarmee eens?
2: Daar ben ik het 100% mee eens.
1: Ja, toch?
2: Nee, wat je ziet in die goede hotels is dat, tegenwoordig, vroeger had je 1, max 2 sapjes. En tegenwoordig zie je in de betere hotels een hele rij aan verse sapjes. En dan vaak ook nog erbij beschreven wat de gezondheidseffecten zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat is natuurlijk super.
1: Ja, en wat zie, wat zie je nou fout gaan bij de meeste hotels?
2: Je bedoelt qua producten?
1: Ja, nou, of gewoon qua organisatie?
2: De organisatie, nou ja, ontbijt is echt een mega logistieke operatie. Dus we zijn allemaal super enthousiast natuurlijk als we in een hotel wakker worden en willen meteen weten hoe ziet dat ontbijt eruit. Want dat is natuurlijk al een leuk momentje. Maar zo'n ontbijt is een logistieke operatie. Want je weet met name in die vrije tijdshotels, ik heb het even niet over de zakelijke hotels, maar de vrije tijdshotels, staat bijna iedereen op hetzelfde moment op. En komen ze met z'n allemaal tegelijk naar beneden. En het is een soort stormloop. Daar moet je maar klaar voor zijn. En je weet nooit precies wanneer dat moment komt. Soms, en met name in een groot hotel, kan dat echt een fabrieksmatige operatie zijn voor het personeel. Ook om dat buffet weer aan te vullen en alles op temperatuur te houden. En te zorgen dat je toch het idee hebt dat je niet in een fabriek aan het ontbijten bent. Met name als je een goede prijs betaalt. Dan wil je een beetje een exclusief gevoel houden. Dus die balans vinden is wel moeilijk, hoor.
0: Het is ook lastig, want dan kom je wel eens beneden bij het ontbijt en dan is alles op of zo. Er zijn van die lege bakken. Ja. En dat voelt toch een beetje... Ja. Nou ja, nee, maar goed, als je maakt niet uit. Als je bijvoorbeeld om 8 uur bent, dan kan het al helemaal leeg zijn, omdat mensen dan vroeg op pad gaan. En zijn er ook, Michel, hotelgasten die zich misdragen? Want ik zie ook wel eens om me heen dat mensen bijvoorbeeld hele lunches gaan zitten smeren en dat inpakken in servetten en dan meenemen in hun tas.
1: Ja,
0: mag dat?
1: Ja.
2: Ja, dat gebeurt overal. En dat gebeurt, ik heb zelf ook in die 5-sterren plus hotels gewerkt. Ook daar gebeurt het, hoor. Dus maakt niet uit waar je komt, mensen doen het gewoon. Nee, tuurlijk niet. Dat is niet de etiketten. En dat hoort niet zo. En je kan het wel even vragen van, mag ik nog een stukje fruit of een banaan meenemen? Maar ik ga natuurlijk geen hele lunch inpakken voor later.
1: Vreselijk. Hey, wat mijn tip altijd is, ik boek meestal zonder ontbijt, want dan kan ik gewoon ter plekke het ontbijt betalen. En ik vind het ook leuk om naar andere ontbijttentjes te gaan.
2: Ja, nou, dat is ook iets wat ik vaak adviseer. Want het is niet per se goedkoper als jij een kamerprijs inclusief ontbijt boekt. Reken het maar een keer uit. Dan zul je zien dat je dezelfde prijs... Dus voor de prijs hoef je niet te doen.
1: Nee, daarom.
2: Heb je wat flexibiliteit inderdaad.
0: Ja, daarom. Sterker nog, als je bij een hotel een ontbijt boekt, dan is het vaak echt iets belachelijk. Iets van €50 of zo. Terwijl je ergens buiten voor een tientje, 15 euro heb je een ontbijtje. Dus het is niet per se beter.
2: Ja, die hotels in de steden moeten ook wel concurreren met die ontbijttentjes buiten de deur. Want dat is natuurlijk super... Nou, ook in Nederland zien we dat, hè. Overal van die leuke tentjes, dat groeit gewoon enorm. Dus je komt ook als hotel niet meer weg. Helemaal niet voor die prijs die jij noemt, vrouwtje. Je komt niet meer weg met een bak roerij en
0: een
2: zuur uit de pak.
0: Nee, helemaal niet die vieze roerijen waar Gordon het over had. Dankjewel.
1: Michel Brokken, dankjewel. Okay.

0: Mr. Big bij Radio 10 en Wild World. In de ochtendshow van Radio 10, Gordon en Vrouwtje.
1: Ja.
0: En Hannelore natuurlijk.
1: Ja. Ik zoek hem, Mr. Big.
2: Hannelore.
0: Wat zit erin?
2: Mocht jij zondag nog even snel iets willen kopen voor Vaderdag? Gaat misschien niet lukken. Waarom? Dat hoor je zo.

0: zie je nog wel, ze ruikt me.
1: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig,

0: Terk, Griffon, de keuze van de prof.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog 1 keer samen.

0: Nature op kijk.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Goedemorgen, Radio 10 met ook vandaag de 80s en 90s top 1500. Terug naar de jaren van de Walkman, van aerobics, van felgekleurde kleurde kleding. De Commodore 64, prachtig apparaat. Straks vanaf 8 uur hoor je de lijst weer.
11: Maar ja, eerst het Radio 10 weer zonnig en warm vandaag. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. En je kan je lol op, want volgende week wordt het ook allemaal dit soort temperaturen. In de loop van de dag kans op flinke felle onweersbuien, misschien ook hagel en veel wind.
12: Ja, dat kan je wel. Het Radio 10 verkeer. Er is 1 vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. 14 minuten.
10: Ja, sterk als je erin staat op deze vroege vrijdagochtend. Nou ja, vroeg. Half 8 is het geweest inmiddels. Gordon en Vrouwtje op 10 en Hannelore met het nieuws.
13: Goedemorgen. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer binnen te heet. Ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten ook een aandeel moeten nemen in het koelhouden van woonwijken. Want ja, we bouwen woningen steeds dichter op elkaar. Maar we vergeten te vaak wat het betekent op warme dagen.
12: Ja, we hebben gisteren geleerd dat we buiten de gordijnen moeten ophangen. Hè? Dus ja, met een douchegordijn die je zo kan klemmen tussen twee muurtjes.
11: Voor je balkon.
12: Daar dan voor je balkon.
11: Maar is het niet zo dat wij nu zo'n klimaat hebben dat wij gewoon ook gewoon airconditioning moeten nemen of hebben?
12: Ja, maar dat is hartstikke duur.
11: Ja, oké, okay, maar dat dat al standaard wordt
12: dat dat standaard
11: ingebouwd,
12: wordt ingebouwd, ja, in een huis.
11: Ja, dat hebben ze in alle landen.
12: Ja, ik denk toch altijd, ja, het is maar een paar dagen per jaar. Ja, sorry, maar dat
13: is dus niet meer zo.
12: Nee,
13: dat worden er steeds meer.
11: Ja.
12: Ja, het is wel een uitgave, hoor.
11: Gewoon zwetend als een zeester in je nest.
12: Ja.
11: Oh, ja.
12: Nee, ik heb een vrij cool huis, gelukkig. Ik heb gelukkig niet een heel heet huis. En ja, gewoon een lakentje, hè. Dat is genoeg. Een lakentje en een luier. Nee, geitje.
13: Een bizar incident in Engeland. Daar heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid. Dat meldt het AD. Jongetje is gewond, maar gelukkig niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. En het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht.
11: Maar wat een idioot
12: is dit voor een...
11: Maar was het niet zijn eigen kind?
13: Nee, je moet je voorstellen, je staat daar gewoon bij de krokodillen te kijken met je kind. Volgens komt de een of andere idioot aan en die gooit jouw kind tussen de krokodillen.
11: Nou, bij sommige kinderen kan ik het me voorstellen.
13: Het is bizar, toch?
12: Echt bizar. Maar dat kind heeft dus helemaal niks.
13: Nou, hij is met een traumahelikopter afgevoerd. Is wel gewond. En,
12: hij is dus wel echt aangevallen door een krokodil.
13: Ja, dat vertelt het verhaal verder niet.
11: Door de val is hij ontgegaan.
13: Maar
11: gelezen toevallig vanochtend.
13: Ja, maar het is echt, ja, dat zullen die mensen gehuilen zijn.
11: Het kind, jongen, maar krokodillentranen.
12: Oh, God. Mag toch hopen dat die man is opgepakt.
13: Ja, nee. Ja. Hij wordt ook echt officieel verdacht nu van een poging tot moord. Ja. En mocht je denken, ik koop zondag nog wel even snel iets voor Vaderdag. Gaat misschien niet lukken. Want verschillende winkels zijn zondag dicht vanwege een staking van FNV. De bond is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt dat nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels zondag precies dicht zijn, maar ik zou het er niet op gokken.
12: Oké, wat ga je kopen voor je vader? Wat koop je voor je vader? Ik vind dat toch een lastig vraagstuk.
11: Sok en ondergoed, hè, meestal.
12: Ja, dat is meestal zo, ja. Of een luggie.
11: Ja, een luggie. Bij mijn vader was het altijd een flesje never. En die was niet aan te slepen ook.
12: Daar was hij altijd blij mee.
10: Ja, wil wel werken. Nou ja, ik zou best wel een flesje alcohol, prima. Ja, we gaan het krijgen komende zondag.
12: Vind ik zo afgezaagd, dat doen we toch niet meer? Alleen maar alcohol kopen voor elkaar.
10: Geurtje.

0: jij iets aparts aan jouw lichaam, Gordon?
1: Iets
0: wat je zegt van nou, dat is echt anders dan bij andere mensen. Iets opvallends.
1: Nou, ik vind dat ik best wel een grote haakneus heb. Maar dat wordt steeds erger, hè, naarmate je ouder wordt.
0: Ja, alles zakt natuurlijk. Ook je neus.
1: Ja, nee, maar die groeit. Je neus groeit.
0: Je neus groeit.
1: Nee, serieus.
0: Ja.
1: Ik begon als een tackle. Ik ben nu een mopsom.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld ik heb een soort puist.
1: Ja, heel irritant.
0: Op mijn, nee,
1: elke
0: hou op.
1: Keer wil ik het uitknijpen.
0: Ja, dat. Ja, ik heb een soort pukkel op mijn voorhoofd. Maar dat is een moedervlek.
1: Oké, okay, dus heel veel mensen niet weg laten halen?
0: Nee, want dat wil ik niet. Dat hoort gewoon bij mij.
1: Ik heb wel een keer een vriendje gehad met één teelbal. Deze is echt serieus waar.
0: Oh, ik heb een keer een vriendje gehad met drie tepels.
1: Ja, drie tepels?
0: Ja, dat bestaat. Ja, die had gewoon een derde tepel.
2: Oh, ja, dat hoor je wel eens.
1: Nou, één teelbal ook. Maar, en jij, Hannelore, heb jij ook één teelbal?
3: Nee, maar mijn borsten zijn spectaculair inmiddels sinds de operatie. Oh, als ik ergens over op ga scheppen, is het daarover. Ja hoor.
1: Ja, ben je blij?
3: Ja, ik ben super blij.
1: Oké, en hangen ze los in het hok?
3: Dat kan. Zou kunnen in theorie.
0: Wat goed voelt die dag? Heb jij iets geks, Jan-Paul?
1: Dat zie je toch.
2: Nou, dat is misschien wel juist iets positiefs. Ik heb nooit een beugel hoeven hebben. Dus mijn tanden, zo, die staan mijn hele leven al heel erg kaarsrecht.
0: Inderdaad wel, goede tanden, ja.
2: En mijn kindjes, daar staat schots en scheef, zeg maar. Dus die hebben duidelijk niet dat van mij overgenomen. Die zitten dadelijk allemaal aan beugels vast en dingen.
0: Dus we gaan allemaal hele positieve dingen opnoemen. En Gordon en ik, die moeten weer iets negatief.
1: Nee, maar zo meteen.
2: Goed. Ja, maar waarom hebben we het erover?
0: Nou, daar hebben we het over, omdat we zo meteen iemand horen die heeft zoiets groots aan zijn lijf. Hij is er zelfs wereldkampioen mee
1: gewonnen. Oh, die ken ik.
0: Ja?
1: Ja, ja.
3: Die wil ik ook kennen.
0: Oh, ja. Wacht maar tot je

0: Routine een beetje op aangepast. Daarmee hoor je de grootste zomerrits aller tijden. Ik vind dat deze er wel bij past. Peter Allen, I Go To Rio.
1: Ja, ik zing altijd trio, maar even bij te maken. Hey, we hadden het net al even over dat we het over iemand zouden hebben met iets heel groots aan zijn lichaam. Nou, het gaat in dit geval om de neus van Ted Barendse. Want tijdens het wereldkampioenschap grootste neus bleek die van Ted de allergrootste. Ted, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met het overwinnen van deze titel?
2: Nou, ik sla me er wel doorheen hoor.
1: Ja. En heeft u zich zelf opgegeven of hebben ze u bij de neus erbij gehaald?
2: Nou, dat mijn letterlijke verhuwelijk bij de neus genomen.
1: Oh ja? En hoe groot is uw neus precies?
2: Nou, hij is 32 en dan punt weet ik het hoeveel.
1: 32 punt zoveel millimeter.
2: Ja.
3: Zo,
1: dat is een behoorlijk apparaat.
3: Dat is een flinke gok.
2: Ja, het hele leven is een gok tegenwoordig.
3: Ja, dat is waar. Maar hoe komt jouw neus zo groot? Wanneer begon die dan zo groot te groeien?
2: Nou, ik was kleine jongen. Toen ben ik een keer getackled. En toen ben ik voorover gevallen. Ach. Toen is mijn neusbeentje gebroken. En die zit er gewoon nog ergens tussen bij mij.
1: Oh.
2: En toen kwam ik natuurlijk huilend naar huis. En kreeg ik een paar blauwe ogen, paars, weet je, van de bloeduitstorting. Hè? En toen kwam mijn vader ook even kijken. Hij zegt, dat trekt straks wel weer weg. Maar ja,
3: dat trekt wel weer bij.
2: En dat is wel weggetrokken, maar mijn neus niet.
1: Hey Ted, en wat voor reacties krijg je doorgaans op je neus?
2: Nou, die vent met die brede neus.
1: Oh ja, want hij is enorm breed, hè?
2: Ik gebruik hem zelf ook, want als ik wel eens hier vaar en dan zie je bekenden en zo. En dan zeg je, joh, doe je baas of je chef of weet ik het. Ja, je bent eenmaal een Westlander of je bent het niet. Dan zeg je, doet hem even de groeten. En dan zeg ik, ja, van wie? Dan zeg ik, nou, die vent met die brede neus, dan weet je het wel.
3: Je bent gewoon een lokale beroemdheid, Ted.
2: Nou ja, ik ben echt een BW'er, een bekende Westlander.
1: Ja. Ja. Hey Ted, en klopt het wat ze zeggen over mensen met een grote neus? Is dan gelijk alles groot?
2: Nou kijk, dat heb ik al zoveel, want ik ga altijd vrijdag even naar de kroeg, hè, in Tof.
1: Ja.
2: Weet je wel, dat is in onze tijd. Bij Stolduinen. En dan kwamen die meiden, zaten we lekker op het terras en alles. En dan zaten ze me wel eens aan te kijken en zo. Ja, inderdaad, grote neus. En mijn handen, die liegen er ook niet op.
3: Lekkere kolen schoppen.
2: Ja, lekkere kolen schoppen. En dan was het wel eens, nou, en hoe is het nou eigenlijk de rest? Ik zeg, dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet.
3: Nou, is het, Ted.
1: Hey, Ted, maar mag ik één vraag? Als jij in je neus peutert, hè, doe je dat dan met één vingertje of gebruik je gewoon je hele hand?
2: Nou, nee, ik dat gaat het best af met het pinky.
1: Nou, Ted, hey, geniet van je wereldtitel, lieve man.
3: Ja.
2: Ja, nou, zeg, doe dit al het beste met je programma.
1: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel, Ted.
2: Oh. Ja, en hou je hoofd cool, hè.
3: Ja, zeker. Ja, je neus.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden...
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Dag 1500.
10: 5 van de 80s en 90s top 1500. Met zometeen Cool and the Gang. En ook MC Sar en The Real McCoy. Leuk, je hoort ze dan. Eerste nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg. Dat zegt de vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeenten. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen. En de gemeenten moeten zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. En dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten. Zoals via de hulplijn 113. En het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er te weinig wordt gedaan aan het overvolle stroomnet en aan het stikstofprobleem. En dan het radioteam weer. Zonnig en warm vandaag. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. En voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien. En misschien ook hagel en veel wind.
20: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 2 vertragingen. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-Oost 8 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Houtensebrug 5 minuten.

0: Boy, je hoort ze op 1009 in de lijst. Another Night. Op deze zonnige vrijdag hoor je zo Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me. En ook een band die we 9 keer in de lijst tegenkomen. En dat is een band die helaas niet meer optreedt. En dat heeft te maken met de zanger, Morten Harkett. Hij heeft de ziekte van Parkinson, dat is vastgesteld bij hem. En dat, ja, dat betekent dat dat een einde is. En door de dan destijds treden op die manier toch wel helaas steeds minder grootheden uit de jaren 80 en 90 op. Er zijn eigenlijk artiesten die jullie nog eigenlijk stiekem op je lijstje hebben staan.
1: Nou, wat, ik heb jarenlang Duran Duran op mijn lijstje, die stond daarop, want was ik groot fan van vroeger. Die treden weer op. En die heb ik dus onlangs, heb ik nu pas dus, live gezien.
0: Oh, ja, al die jaren.
1: Wat ouder geworden, maar was wel hartstikke leuk.
0: Dan kan het
1: alsnog
0: nog,
1: te zien. En jij, Gordon?
2: Vanochtend zei ik al, ik heb hem een keer mogen interviewen, Tom Jones. Maar ik heb hem nooit live kunnen zien. En 6 juli op een verjaardag treedt hij op Paleis Soestdijk.
0: Kijk, dat is geweldig.
2: Dat is leuk. Mooi, hè? Dat
1: heel leuk.
2: En hij is 84, dus ik hoop dat hij nog even volhoudt.
1: Dat je daar allemaal nog zin in hebt, vind ik zo tof.
2: Ja,
1: dat iemand daar nog. Nou ja, jij gaat er naartoe.
0: Op die leeftijd.
1: Op die leeftijd dat je dat toch allemaal doet.
0: Ja, dat is goed nieuws voor de fans als het nog kan. Ja, bij AHA is dat dus een ander verhaal. Die zullen we niet meer zo snel zien op het podium.
2: Aha.
0: Hoogste notering is natuurlijk Take On Me. Die vind je op nummer 5. Maar nu eerst ja, die soundtrack van de gelijknamige James Bond film. Hè, met Timothy Dalton. The Living Daylights op 1008 in de 80's en 90's top 5.

0: I'm so glad that I'm a woman. Grappig genoeg geschreven door drie mannen. En een daarvan is Barry White. Je hoorde Love Unlimited in de 80s en 90s top 1500 op een nummertje 1006. En ook tijdens de lijst doen we het gewoon.
1: Ranking the hits.
2: Wat een grappig weetje dat I'm so glad I'm a woman geschreven is door drie mannen. Nou, wist ik niet. Ja, jouw kans op €250 elke dag natuurlijk. Als je raadt of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En vandaag viert zangeres Paula Abdul. Kennen we er nog? Paula Abdul van Straight Up. Ja, haar 64ste verjaardag. Ja, en was dit een hit voor of na 1985?

0: Ja, stuur het in via de app van Radio 10 en misschien win jij wel 250 euro.
1: Ja, en het nieuws met Hannelore, wat zit er allemaal in?
2: Het wordt snikheet vandaag, ook voor de dieren in je tuin. Je krijgt zo 2 tips om op een makkelijke manier de vogels te redden.
3: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
4: Win na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei.

0: en nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en Gaam.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel

0: en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
8: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we oranje.
15: Radio 10 met de 80's en 90's top 1500. Nog tot en met volgende week vrijdag de allerbeste hits uit de jaren 80 en 90. Door jou samengesteld, dankjewel daarvoor. En zo staan Charles en Eddie op nummer 1004. En ook Fleetwood Mac komt eraan.
16: Het leukste bericht van de dag, het weerbericht. Radio 10 weer, zonnig en warm vandaag. Temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel kan het nog warmer aanvoelen. In de loop van de dag kans op flinke, felle onweersbuien. Met misschien ook hagel en heel veel wind.
15: Stralend hoe die dat voorleest, hè?
17: Absoluut, ja. Het radioactieve verkeer. Er zijn 3 vertragingen. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Ippenburg. 11 minuten door een ongeval. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. 10 minuten ook door een ongeval. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Dukenburg. 21 minuten en het komt door een vrachtwagen met pech.
15: Ja, sterk als je erin staat. 3 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwkje in de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
18: Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat het komt doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113.
17: Dat is toch fantastisch, goed eigenlijk. Nieuws. Heel goed nieuws. Ja. Ja, het blijft natuurlijk heel triest, maar dit is wel een mooie,
16: ja.
17: Zeker. Mooie sprong.
18: De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt. Dat schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst. Een paar jaar geleden nog honderdduizenden. En dat komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelfopgewerkte energie vrijwel niks meer op.
16: Het is gewoon een kat in de zak die mensen hebben gekocht. Ze hebben met een enorme kluif, zeg maar, gelokt. En uiteindelijk...
17: Ja. Hebben ze er helemaal niks aan.
18: Als je nu zonnepanelen koopt, heb je het niet na 10 jaar terugverdiend. Nee. Hè, wat voorheen wel zo was. Voorheen was het zelfs al na 6 of 7 jaar zo. Maar als je uitgaat van de langere termijn, 25 jaar... dan is het nog steeds wel rendabel.
17: Wat kost het, zonnepanelen, gemiddeld?
18: Duizenden. Nou, minstens 10.000 euro.
15: Ja, ik heb een jaartje of 3 geleden, een stuk of 9 panelen, 10 panelen... voor naar 4.000, 5.000 euro.
17: Zo.
15: En dat zou je... 5 jaar terugverdiend hebben. Nou, dat zit er niet in, helaas.
18: Nee, allemaal hoela. In vrijwel het hele land stijgt de temperatuur van vandaag tot boven de tropische 30 graden. Zelfs op de stranden, Gordon zei het net ook al. En door die hoge luchtvochtigheid kan het lokaal aanvoelen tot wel 39 graden. Ja. Dat is echt bizar. En niet alleen jij krijgt het warm vandaag, ook de dieren. Ja. Wat kun je doen in je tuin of op je balkon om bijvoorbeeld vogels te helpen? Nou, twee belangrijke dingen. Geef ze water en zorg voor schaduw. Dat zeggen Natuurmonumenten en de Vogelbescherming. Allereerst water. Je zet een bak met water buiten of een bord. Het mag niet dieper zijn dan 5 centimeter, anders vinden ze het eng. En insecten vinden dat ook fijn. En voor egels en andere zoogdieren kun je een schaal met een lage rand met water neerzetten. Ververs dat water ook regelmatig, anders krijg je bacteriën of muggen. En de plek is wel belangrijk, want je moet ervoor zorgen dat katten er niet bij kunnen natuurlijk. En ook het liefst in de schaduw. En sowieso zijn schaduwplekken ook heel belangrijk in je tuin of op je balkonnetje. Voor de vogels, kunnen ze even uitpuffen.
17: Nou, en voor de mensen.
16: Ja, ook standaard, toen ik nog een tuin had, had ik altijd van die gebakken sponsjes liggen voor de honden in de buurt.
15: Gebakken.
18: Dat is dus echt dodelijk, hè? Dat is echt.
15: Is dit
18: dat
15: is nou toch niet?
17: Jij wil gewoon van je honden af. Ja. Dat komt elke keer weer naar boven. Ja,
15: daar komt het op neer.
18: Gordon en Brink was
10: N90's Top 1500.
15: Gordon en Vrouwtje. Met nu Fleetwood Mac in de lijst. Hier is Big Love.
10: Radio 10. 1005.

0: Charles en Eddie. Ze zongen dit liedje bij de inauguratie van Bill Clinton destijds. En ja, achteraf best wel pijnlijk. Als je denkt aan de hele Monica Lewinsky-periode. De leugens die hij daaromheen vertelde. Would I Lie to You? Op 1004 in de 80's en 90's top 1500 bij Radio 10.
1: Ranking the hits.
2: Ja, dat gaan we vandaag spelen met Nienke uit Harlingen. Goedemorgen.
3: Hallo Nienke.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey. Heb je het al warm? Heb je het al warm, Nienke?
4: Ja, want ik zit in de auto op parkeerterrein. Ik zet even mijn deur een beetje open.
2: Oh, ja, zo. Joh, laat de boel maar even lekker doorluchten. Hé, hey, wat ga jij dit weekend doen? Heb je leuke plannen?
4: Ja, ik ga naar Brabant. Naar mijn schoonzus en mijn zwager, die wonen daar. Oh. Dus we gaan eens, ze zetten even een mooi zwembadje in de tuin.
3: Oh.
4: En dan, ja, we zouden eerst gaan wandelen. Maar mijn schoonzus zei, misschien is dat toch niet zo stok met die hoge temperaturen.
3: Maar wat is er leuk aan dan?
2: Ze gaat in een zwembadje liggen, dat is lekker.
4: Ja, een zwembadje, ja, dat is lekker. Okay. Ja, even lekker chillen.
2: Ja, heerlijk. En eerst nog even €250 winnen. Nou, dat zou toch fijn zijn, hè?
4: Ja, helemaal super, ja.
2: Je hoorde net al dit lekkere nummer van Paula Abdul. Harlingen, was dit een hit voor of na 1985?
4: Dit was een hit na 1985.
2: Yes, dat klopt. Straight up uit 1989. Ja, dat betekent dat jij al €50 binnen hebt. Je moet dus nog heel even tot die 250. En dat moet je ook foutloos doen. Want als je een fout hebt, dan lig je eruit. Dat weet je.
4: Ja, dat weet ik. Ja.
2: Dat weet je. Dus we gaan nu doorspelen voor €100, Nienke. Was dit een hit voor of na 1985?

0: Wat zei je nou, Nienke? Hoorde ik na?
1: Na, ja.
0: Na is helemaal goed. Heel goed, uit 1994 kwamen ze. Youssou N'Dour en Nina Cherry. 100 euro. En wat ga je trouwens doen als je die 250 euro wint?
1: Ja, nou, de airco is dus kapot. Dus,
0: van je auto?
1: Ja, die auto, ja.
0: Oh, dus nou, dat komt er mooi uit.
1: We gaan het weekend ook met een andere auto naar Brabant, hoor.
0: Oh, oké, dus, goed zo, goed zo.
1: Maar ja, dus die, ik denk dat dat wel wat gaat kosten.
2: Ja, okay. Ja, dat gaat wat kosten. Nou, dan moet je eerst eventjes de vraag goed beantwoorden. En we gaan dus snel door voor 150 euro. Was dit een hit voor of na 1994?

0: lekker ook met die warmte. Och.
1: Ja. Dit was een hit voor 1994.
0: Nou, je zegt het alsof het gewoon... alsof je de encyclopedie... Ja, ze bent gewoon een wandel... Ja, dit is goed.
2: Ja. Goed.
0: Uit 1987 kwam het de Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Nou, jij bent ook niet te stoppen. €150 stoppen of doorgaan. Nou, niet dus.
1: Ja, ik ga door.
0: Ja, dat bedoel ik. Niet stoppen. Ja.
2: Niet stoppen voor die airco in de auto. Dat zou toch wel lekker zijn. Het laatste fragment. Nienke, €250 staat er op het spel. Was dit een hit voor of na 1987?
3: Eén nacht alleen. Oh, één nacht alleen.
0: Ja.
2: Nou, dus een beetje jouw leven.
0: Nou, vanavond. Nou, vertel het eens, Nienke.
1: Ja, lachen.
0: Wordt het een airco of een arco?
1: Nou, ik denk voor.
0: Dat is
2: goed! Ja. Nou, heerlijk. Blij voor je.
0: Airco gaat gemaakt worden, hoor.
2: Ja, lekker. €250 van harte gefeliciteerd, Nienke.
0: Hij kwam uit 1983, hè? De hit van Doe Maar Één Nicht Alleen. Nacht, sorry. Ik lees het verkeerd.
1: Oh ja, 83. Ja, mijn geboortejaar.
0: Gefeliciteerd, Nienke.
2: Gefeliciteerd en veel plezier in Brabant, hè? In het zwembadje.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel.
2: Lekker. Bye bye, hoor. Doei.
1: Succes
4: en 90's. Top 1500. Radio 10. 1003.

0: Het was de week waarin de Hollandse Nieuwe, de vers gevangen haring, weer over de toonbank ging. En Gordon vroeg aan Suzanne van het visbureau waar je de eerste verse haring kan vinden.
1: Waar moeten we zijn?
2: Vanmiddag vanaf 1 uur gaat de visafslag open voor het publiek.
1: Ja.
2: Visafslag nummer 1. Je kunt er niet omheen.
0: Ook in Scheveningen, hè?
1: Gewoon op de lucht afgaan. Ja, en vandaag dit weekend, maar ook de volgende week hoor je de beste muziek uit de 80's en de 90's hier op Radio 10. En Vrouwtje was in de jaren te horen op een single vanwege haar rol in de soap Costa.
0: Ik weet nog heel goed dat ik toen naar de studio kwam. Ik was zo zenuwachtig dat ik moest zingen. Dat ik, ik denk wel 4 wodkaatjes eerst van de weggetikt.
3: Een straal bezopen.
0: Ja,
3: een
0: straal bezopen.
1: Zo kwam André Hazes ook gemiddeld.
2: Ja.
1: Of Tino Martin.
0: Ja. Inderdaad. Het wordt tropisch warm vandaag. Maar ook al eerder deze week sloeg de kwikstengel al tot hoge temperaturen. En daarom stelden wij de vraag aan de luisteraar of je nou wel of niet met een korte broek of rok naar je werk kan. En de meningen waren verdeeld.
4: Als jij hele lekkere benen hebt, is het wat anders als je met een korte broekje komt. Als je met je vetkrabbeltjes om je benen en je rokje uitkomt. Of je korte broek. En dan die kalknagels in je open schoenen. Vreselijk.
1: Zo meteen Dennis Verheugen met het vervolg van 80's en 90's top 50.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: De Edison Nijden is top 1500, duikt ze dadelijk onder de 1000. Ja, we zitten 1/3 van de lijst erop, hè. Maar gelukkig nog 2/3 te gaan met onder andere André Hazes, Michael Jackson en ook de Police. Maar eerst het nieuws van 9 uur, Hannelore. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten. Dat zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen. Maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet naar Zwitserland gaat. Er is wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder gaat gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt toen die met zijn schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten toen in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze uiteindelijk gericht. De inbreker in Rotterdam raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. En dan het radioteam weer. Zonnig en warm vandaag. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. En voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien. Misschien ook met hagel en veel wind.
14: Hannelore, dankjewel. Flitsmeister die meldt 3 vertragingen. En dit zijn ze, A2 Den Bosch, Utrecht voor Waardenburg een kwartier. A12 Arnhem Oberhausen voor Duitsland ook een kwartier. En 18 minuten op de A73 Maasbracht Nijmegen voor Dukenburg.
16: 80's and 90's.
6: Dennis Verheugd.
14: Ja, 1001 nacht met Lionel Richie. Als dat jouw droom is, dan is de nummer 1001 voor jou.
16: Radio 10. Hello, this is Lionel Richie and you're listening to Radio

0: Je zingt ze allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80 en 90.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Radio 10.
1: 1000.

het origineel is van de Ray Charles. Komt uit 1971, maar André Hazes had er een hit mee in de jaren 80. Ja. Een Nederlandse bewerking, om het zo maar te zeggen, op 998. Ik meen het. Zegt de naam Heather Small jou nog iets? Zij was de zangeres van de M-People. En ze weet nog goed dat ze ergens in 1993 rustig over straat liep in Manchester. Totdat er ineens een vuilniswagen de hoek om kwam scheuren. Waar keihard haar hit uit de speakers knalde. En ja, alle vuilnismannen die zongen uit volle barst mee. En toen wisten ze het zeker. Ik heb het.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Het is exact 9:30. Welkom op deze bloedhete vrijdag. Temperatuur loopt.

0: tot 35 graden. Maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op flinke felle onweersbuien, met misschien ook hagel en veel wind erbij. Flitsmeister, die komt nog met één vertraging. Het is te vinden op A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Een kwartier daar.
1: 80's en 90's, top 1500. Dennis Ver-

Het was de leadzanger van de groep PhD, die in 1984 een solo hit scoorde, Jim Diamond, op 994. In de 80's en 90's, top 1500. I should have known better.

Ja, zo klinkt One Sweet Day. Ja, en dat is niet verkeerd eigenlijk, hè. In dit geval een hele warme dag deze vrijdag. Wat zeg ik, een tropische dag vandaag. Je hoorde zojuist het warme stemgeluid van Mariah Carey met wat hete mannen om haar heen, de mannen van Boys to Men. Dat is een fijne kleefplaat op nummer 992 in de 80s en 90s top 1500. Met nu Kenny Loggins. Toen hij inspiratie kreeg voor een liedje, was hij vlak daarvoor keihard van het podium gevallen. Hij had een zware hersenschudding, een paar gebroken ribben en een gekneusde rug. Nou, terwijl hij dus helemaal in de kreukels lag, wist hij toch dit vrolijke liedje te schrijven. Footloose, nu op 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
9: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Ja, zo dadelijk wat gasten op een scooter. En een Britse zangeres die als een soort van boemerang ieder jaar terugkomt naar Nederland. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie van dagen of weken is, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Mensen met zelfmoordgedachten praten daar eerder over dan vroeger, zeggen experts. Wie problemen heeft, durft ook sneller hulp te zoeken, bijvoorbeeld via hulplijn 113. Volgens de deskundigen zou dat wel eens de reden kunnen zijn dat het aantal zelfdodingen vorig jaar met nog geen 1800 op het allerlaagste niveau in ruim 10 jaar zat. En wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe die zijn bestelling moet terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is er blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het een overbodige regel. Het Radio 10 weer. Het is zonnig en warm. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot haaivast 36 graden. Maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien. Misschien ook met hagel en veel wind.
6: Ja, nou ja, volgens mij zitten wij hier prima in de airco.
7: Wij zitten lekker binnen. Korte broek aan, helemaal top.
6: Dankjewel, man. Flitsmeister, die komt met 3 vertragingen. Dit zijn ze. De A1, Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 7 minuten. Een kwartier op de A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. En de A50, tenslotte Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn, ongeval gebeurt, 6 minuten daar.
8: 80's en 90's, top 1500. Dennis Verheugd.

0: 1500.
1: De maximum snelheid op de Nederlandse snelwegen werd verhoogd van 100 naar 120 km per uur. De verkoop van vinylplaten en cassettebandjes werd ingehaald door de CD. En in de bioscoop keek iedereen naar Bruce Willis in de actiefilm Die Hard.
2: You really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
3: Yippee-ki-yay, motherfucker.
1: Dat was het jaar 1988. En Kim Wilde stond in de hitlijst, hè, met de Never Trust a Stranger. En die hoorde je zojuist op de 998, of wat zeg ik, 988... in de 80s en 90s, top 1500 hier bij Radio 10. Goedemorgen, 10 over 10. Ja, ik neem je even mee naar de studio van producer Patrick Cowley. Hij schreef een discotrack en vroeg zijn maatje Sylvester om het in te zingen. Nou, die Sylvester die liep de studio in, kreeg de tekst voor zijn neus en zette die waanzinnige vocalen in één vloeiende take op de band. Ja, pure improvisatie en meteen magie daar in de studio. Het resultaat, Do You Wanna Funk, hoor je nu op
0: 987.

Ja, toen ik in het Nederlands begon te zingen, had ik het idee in mijn blote kont op het podium te staan. Super ongemakkelijk woorden van Martin Buitenhuis. Toen hij ergens in de jaren 80 begon met zijn band Van Dikhout. In die tijd zongen ze voornamelijk covers van de Rolling Stones en de Eagles. Dus opeens in het Nederlands zingen, ja, dat voelde best wel spannend in die tijd. Spannend was ook de samenwerking met Agda en Munneke. En die hoorde je net op 986. De gelegenheidsband De Puma's en Mijn Houten Hart. Hier bij Radio 10.

0: komt in november naar de Ziggo Dome en jij kunt erbij zijn. Opgave is simpel. Ik laat je een fragment horen. Aan jou de vraag. Ja, is het uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Dit is hem.
1: Is het 80s of 90s?
2: Hello, Ghostbusters.
3: They're here. Ghostbusters.
4: Hey, anybody see a ghost?
3: They catch the ghost that won't stay dead.
0: Mooi, hè? Ja, komt dit uit de jaren 80 of 90? Pak je smartphone erbij en stuur je antwoord naar De Groene Studio, de studio van Radio 10. Kom je in de uitzending, heb je het antwoord goed? Wil jij 2 tickets voor 10 voor This Is Michael op 19 november in de Ziggo Dome.
1: 80's en 90's, top 1500. Radio 10.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
15: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: '80s en '90s, top 1500. Dennis.

0: gaat eigenlijk verder met het verhaal over de astronaut die alle contacten met de aarde verbreekt en ja, de ruimte in zweeft, hè? Met een shilling, Major Tom op 982 in de lijst.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ik ga naar de Steven. Steven, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je belt vanuit Den Haag.
2: Dat klopt.
0: En op dit moment druk aan het wachten, eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, want wat wordt er zo dadelijk gebracht?
2: Er worden wat bibbeltjes bezorgd in deze sneeuwgister.
0: Maar zijn die van buiten of binnen?
2: Ja, voor binnen.
0: Voor binnen. En op dit moment zit je wel buiten?
2: Ja, alles buiten.
0: Ja, want je hebt hem?
2: Serre.
0: Ja. Ik hoop niet met al te veel glas dat de zon er lekker zo op schijnt. Dan,
2: Nee, dat is gelukkig goed. Ik heb een raam opengezet en ik heb... Ik hoop een beetje genoeg ventilatie te krijgen. Zo.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Hoe hou jij je hoofd koel vandaag? Want het, ik denk dat het nu al boven de 30 graden is, ook in Den Haag, hè?
2: Verschrikkelijk. Ja, het is niet te doen.
0: Dus je hebt er eigenlijk ook geen antwoord op?
2: Eigenlijk niet, nee.
0: Nou, ik hoop wel op deze opgave.
1: Is het 80s of 90s?
3: Hello, Ghostbusters.
4: They're here.
3: We got one!
4: Ghostbusters.
5: Hey, anybody see a ghost?
4: They catch the ghost that won't stay dead.
0: Ja, Steven, je bent 55, dus je bent opgegroeid in...
2: De jaren 80.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Maar ja, is dit ethisch of is dit 90's?
2: Dat is 100% ethisch.
0: Ja, het is 100% ethisch, inderdaad. Er zijn wel vervolgdelen gekomen natuurlijk, ook volgens mij in de 90's zelfs nog van Ghostbusters. Maar dit was inderdaad uit het eerste deel. Dus Steven, ik mag je feliciteren.
2: Dankjewel.
0: Je wint 2 tickets voor het concert This is Michael op donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Daar gaan we helemaal naartoe.
0: Heel veel plezier ermee en een lekker weekend, hè.
2: Dankjewel, jij ook.
1: Je ziet ze allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80 en 90.
6: De 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
6: 921.

uit de jaren 80 en 90. Met zojuist op 980 uit 1988. De We Papa Girl Rappers en We Rule. Ja, je zou denken dat je peperdure studioapparatuur nodig hebt om een wereldhit te maken. Nou, bij Liquido was dat totaal anders. Toetsenist Wolfgang, die kocht voor een paar tientjes een synthesizer op de rommelmarkt. En daarmee vond hij het herkenbare geluid dat je nu gaat horen op

0: Nostalgische 90's Top 1500.
1: Radio 10. Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie.

0: In mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Ja, het kan vanmiddag en vanavond gaan donderen en bliksemen. Buiten dan. Uit je speakers gaat het zo dadelijk ook donderen en bliksemen. Want Guus Meeuwers, die ga je horen. En na het nieuws van 11 uur ook Maniac van Michael Stambello. Nicola Ruijs, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is er blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Daar kreeg hij 13 jaar cel voor, maar hij sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod en belofte om de samenwerking te stoppen. Dat meldt Vrij Nederland. Onderzoekers ontdekten dat de TU Delft en TU Eindhoven vorig jaar zelfs nog een aantal nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan. En ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens de Consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. En dat is zo'n 15 cent per liter minder dan nu. Het Radio 10 weer nog. Aardig wat zon. Het is ook benauwd warm. Het wordt 30 tot 36 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen, hagel en ook een harde wind.
6: Oh, oké, nog maar even niet aan denken. Hè?
7: Passen allemaal.
6: Ja. Dankjewel dan. Flitsmeister die meldt 9 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Door een ongeval 38 minuten op diezelfde A1. Maar dan Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 11. En een klein kwartier op de A12, Arnhem-Oberhausen, ook voor een grens, de Duits in dit geval.
8: 80's en 90's, top 1500.
9: Dennis Verheugd.
6: Met wat veel muziek in de lijst. Uit Flashdance is dit Michael Stambello op 97.

0: Polonaise te lopen. Alhoewel, in zee of in een zwembad zou het wel kunnen.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Chris Meeuwers op Radio 10. Het dondert en het bliksem in de lijst op 976. En daarvoor nog de man die ooit ontdekt werd door Stevie Wonder. Michael Sembello. Ja, hij zat namelijk ooit als muzikant in een studiosessie van Stevie. En die Stevie, die hoorde wel wat in hem. En hij had gelijk, want Michael kon zeker wel wat. Je hoorde hem zojuist in de lijst met Maniac op 977. Nou, buiten is het niet te harde. Is het tussen de 80 en 90 graden. Voor de gelegenheid draaien we de komende dagen alleen maar 80's en 90's in. Dat is mooi, hè?

0: Zoals je hem nodig hebt. Hè?
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Maar goed, je moeder kan je beste vriendin zijn, maar ook je ergste vijand. En dat vond Mel B ook. De relatie die zij met haar moeder had bestond uit twee standen. Soms gingen ze net zo goed samen als pistache en chocolade. Maar op andere dagen was het sambal met, fristie bijvoorbeeld. Toch is de liefde onvoorwaardelijk. En daarover maakten ze samen met haar vriendinnen het liedje Mama, de Spice Girls, hè, op 974 in de lijst.

0: Ja, to Michael Jackson. Ik heb het over Heavy D. Later ook succesvol met zijn boys. Je hoort hem zo met Now That We Found Love. Maar eerst een liedje over een avond in de club. Daar een enorme stoot tegenkomen. Elkaar helemaal gek maken, in de goede zin van het woord. En dan natuurlijk samen naar huis gaan. Ja, en wat daar gebeurt, daar kan je zelf wel een voorstelling bij maken, heb ik het idee. Het gaat allemaal vanzelf, totdat, oeps, hij erachter komt dat de meid die hij ontmoet had eigenlijk een man is.
1: Wat goed!
0: Ja, ik heb het natuurlijk over Lola. Dit zijn de Kings op
2: 973.

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Pop, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou.

0: Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: 80s en 90s, top 1500.
16: Dennis Verheugd. En die draait 971.

net op 970. No time to waste van Teaspoon. Nou, dan gaan we ook maar snel door met het volgende. Want heb jij soms ook van die momenten waarop het lijkt dat het universum vanzelf op zijn plek valt? Hè? Alsof alles voor één keer in je leven perfect op elkaar lijkt afgestemd. Bijvoorbeeld dat je zonder enig verstand van voetbal toch op één staat in het WK-poeltje van je werk. Van die dingen die nooit opnieuw zouden lukken, al zou je het proberen. Maar goed, datzelfde gevoel, dat bekroop ook de volgende band. Want het schrijven van het liedje ging haast vanzelf. Dit kun je geen tweede keer schrijven, al hadden we dat best gewild. Al dus de leden van de Gorgies.

0: vaste nummer 968 in de lijst. Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something. Zometeen gaat de Eters in 90's tot 1500 verder met Jeroen. Dus ik zeg...
1: Doei, tot de volgende keer.
0: Ja, maar René Vroger zegt zo dadelijk nog wel hello. Ja,

0: De 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Meer zon, meer voordeel. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
16: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey, de vrolijke vrijdag van Radio 10 wordt alleen maar beter natuurlijk met de 80s en 90s tot 1500. Zometeen het vervolg van de Backstreet Boys, maar nu eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. Het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daardoor varen er weer schepen door de straat van Hormuz. Maar daar zouden nog wel veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om die weg te halen. Actiegroep Extinction Rebellion wil dat politieagenten naamplaatjes gaan dragen, zodat actievoerders makkelijker klachten tegen ze kunnen indienen. Maar justitieminister Van Wil is tegen en zegt dat er weer allemaal risico's aan kleven.
22: We hebben al gezien dat agenten na vermeend verkeerd geweldgebruik worden nagejaagd, gedokst, tot in hun huis belaagd. Dus daar wil ik echt heel ver van blijven. Ik denk op dit moment dat we prima in staat zijn om die onderzoek te doen, ook zonder die nummers of naamplaatjes.
4: Ja, de activisten willen naar de rechter als er niet naar ze geluisterd wordt. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor één keer een tweedaags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meer meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen. En de economische boost is ook nog een stuk groter. Het aantal aanmeldingen zat dit jaar ruim boven het miljoen. Radio 10 weer nog. Temperatuur die loopt op naar 30 tot 36 graden. Voor het gevoel wordt het nog een stuk warmer. In de loop van de dag is er ook kans op flinke, felle onweersbuien met misschien hagel en heel veel wind.
1: Heb je al hittestress?
4: Ik ben een en al hittestress. Zie je dat niet aan me?
1: Goed, dan gaan we eens naar de vertraging kijken. Er zijn er drie die het langst zijn. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 36 minuten. De A2 Utrecht naar Bos voor Waardenburg, 19. En de A28 Utrecht-Zwolle voor Hoevelaken, 21.
24: 80's en 90's, top 1500.
25: Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Met zometeen Banana Rama, maar eerst de Backstreet Boys.

0: Bananarama and Robert De Niro's Waiting. 80s and 90s, top 1500. Ja, zeg je jaren 80, dan zeg je ook Once Upon a Time in America, True Confessions, Raging Bull of Heat in de jaren 90. Over die films met Robert De Niro erin. Maar eigenlijk zouden deze drie dames een andere grote filmster bezingen, die overigens ook in Heat te zien is, Al Pacino. Maar ja, lettergreepje te veel. Al Pacino's. Dat gaat niet. Dus we toppen Robert De Niro's Waiting. Bananarama ervoor. De Backstreet Boys. Die vond je op 965 met As Long As You Love Me.
1: Hè? Ja, de Backstreet Boys, dat kan altijd.
0: Zo is dat, Chantal. Dus ook in deze lijst. Daar zijn we dan op de leukste middag van de week. Van harte welkom.
2: Jullie nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, de vrijdagmiddag onderweg naar het weekend. En natuurlijk ook weer een wedstrijd van Nederland zelf al morgen. En misschien vanavond nog even een barbecue pakken. Als tenminste niet weggehageld wordt. Dat kan, hè. Maar eerst het volgerecht. Dat bestaat uit de 80's en 90's tot 1500... met de soundtrack van een film die nooit gemaakt is zometeen. Een plaat die mij doet denken aan Hans van der Tocht ook. En een ode aan de stad met de meeste cosmetische chirurgen. Maar eerst, een van de classics van de scene. Dit is Blauw. Oh ja, dat is waar. Dat is die met die fade in. Dat wil ik nog steeds een keer terug naar de studio om te zeggen, jongens, pak dat nou even aan.

vol liggen met plastic. Plastic dat wel voor een godsvermogen is ingebracht. Miami telt de hoogste concentratie cosmetische chirurgen. Will Smith, 1998, vind je op 962 in de lijst. En dan verliefd zijn. De een vindt het een fantastisch gevoel, de andere denkt vooral aan een gebrek aan concentratie, jaloezie, verminderde eetlust en natuurlijk het piekeren. Oh mijn god, het piekeren! Denkt hij of zij net zoveel over mij? Yvonne Elleman hoort bij de laatste categorie. Ze komt zo meteen voorbij met Love Pins. Maar eerst 961. Een nummer dat door Toto werd geschreven voor Julio Iglesias. Alleen tijdens het proces werd het nummer veel te goed. En ook iets te veel Toto. Dus Julio heeft nooit meer wat van ze gehoord. Toto hield het voor zichzelf. En het werd deze classic. I'll Be Over You vind je nu in de lijst.

0: hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Nu met

0: și Fingi Bebo.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie.

0: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. 80's en 90's, top 1500. Jeroen Nieuwe.

0: brengt ons bij dit hier. Ja, ja, als je het over de 90's hebt. Oh, kijk eens. Ja, goedenavond, dames en heren. En dan ging het natuurlijk los, hè. Rad van Fortuin met Leontien.
1: Ja, onze enige echte eigen.
0: Ja, dan heel graag de N van Nico. En dan ging zij kijken of er een N in het woord zat. En dan ging ze die bordjes omdraaien.
1: En mag ik een klinker kopen?
0: Ik zou ook, kopen, ja.
1: Ja, mooi spel.
0: Toch ook het grappie van dat er zo'n bende was bij Leontien thuis. Omdat ze dan tijdens het eten ook de bordjes omdraaiden. Ja.
1: Grappig.
0: Ja, blijft een leuke classic.
1: Ja.
0: Maar goed, dat was die show met Hans van der Tocht als presentator. Wheel of Fortune, Ace of Base. Dat kwam eigenlijk erop. 958 en de voorrocht DJ's Fan en MC Michael G. En de Holiday Rap.
2: 80s en 90s top 1500.
0: Ja, zo'n lijst vol muziek waar je een gevoel bij hebt of een bepaalde herinnering. Misschien wel andere dingen dan het Rad van Fortuin. Nou, die nostalgie die staat ook centraal in de nieuwe podcast van Gijs Staverman. Die heet Wat een Tijd. Daarin spreekt hij grote namen uit de jaren 80 en 90. En de eerste twee afleveringen zijn met Henny Huisman en Irene Moors.
1: Nee.
0: Dat zijn toch wel giganten uit die tijd. Hè? En die laatste Irene die laat weten dat ze misschien wel of niet, of wel of niet, dat weet je nu niet, dan moet je eens luisteren, een telekistreunie zou zien zitten.
1: Met Carlo.
0: Dan moet je eens voor luisteren. Radio10.nl of gewoon in je app, daar vind je hem ook. Nu door met de lijst. Level 42 vind je met Love Games op 957.

stemde op deze track tijdens oudjaarsavond 1994 zoende ik met het mooiste meisje van de klas. En als 18-jarige dacht ik dat we voor altijd samen zouden zijn. Wist ik veel dat ze diezelfde avond ook gezoend had met een vriend van mij. Wegkwijnend in zelfmedelijden luisterde ik dan naar dit nummer. Ach, Paul. Ik hoop dat je eroverheen bent inmiddels. A Girl Like You, Edwin Collins, hoor je op 956. Zometeen de band ABC met de soundtrack van een fantastische film. Een liefdesverhaal tegen de achtergrond van de bittere jaren 80, waar zelfs in de donkerste krakerspanden de liefde wordt gevonden. Maar hebben deze tortelduifjes wel het beste met elkaar voor? ABC vond het fantastisch klinken. Hè? Plot voor de film hadden ze zelf bedacht. Ja, dan vind je dat natuurlijk geweldig. Maar geen enkele filmstudio had interesse er eigenlijk voor. En bleef het slechts bij een soundtrack. Die is dan wel weer heel erg goed en geslaagd. Poison Arrow hoor je zo meteen, maar eerst OMC. How Bizarre, 955.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
20: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Pas op hoor, deze is heet.
23: Oeh, ja.
22: Wil er iemand nog wat drinken?
23: Ja, graag.
22: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
23: En voor mij, man?
22: En een frisje voor jou.
23: Dank je.
22: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Radio 10.
1: even keihard meezingen met Willeke Alberti. En ook Michael Jackson komt eraan en de farmen zoveel meer lekkers. Maar eerst Nico uit het nieuws. Ja, goedemiddag. Uitkijken in Limburg, want daar kunnen hele zware onweersbuien ontstaan. Daarom geldt er vanaf 3 uur code oranje. Weerman Robert de Vries vertelt wat je daar te wachten staat.
6: Daar kan je toch wel grote hagel gaan verwachten. Forse windstoot, ook veel regen in korte tijd. Het is vaak plaatselijk, maar ja goed, zeker reden om eventjes de radarbeelden en de weerberichten goed in de gaten te houden.
1: Het KNMI houdt die situatie ook goed in de gaten en misschien dat later voor nog meer provincies code oranje ingaat. Het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daardoor varen er weer schepen door de straat van Hormuz, maar daar zouden nog wel veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat daar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met alles. En nu je zelfs met je betaalpas terecht kan in bus, tram of metro, of de trein zelfs, is het gedaan met de anonieme OV-chipkaart. Die kun je daarom vanaf 1 juli niet meer kopen. Het is de aanloop naar het helemaal stopzetten van die OV-chipkaart eind volgend jaar, zegt het bedrijf erachter. De anonieme OV-chipkaart kan je dus tot dan nog wel gebruiken. Ja, het Radio 10 weer, zoals gezegd net vanavond kans op zware onweersbuien met windstoten, veel regen en zelfs hagel. Maar voordat het losbarst is het warm, met temperaturen tot wel 36 graden.
8: Er zijn er flink wat vertragen, 31 stuks. En dit is de top 3. A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel, 27 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 18. En A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel, 19 minuten vertraging.

0: Willeke Alberti, die ome Jan, ja, die hebben we hard meegezongen. 93, hè? Wat een grote hit was dat toen. En we betrapten onszelf er ook op weer lekker mee te neuren hier met dat ding. Ja, mooi toch? Leuk dat hij in de lijst staat. En dat geldt ook voor Michael Jackson, natuurlijk hoort hij erbij. Off the Wall staat wel laag eigenlijk voor zo'n meesterwerk. Want songwriter Rod Temperton, producer Quincy Jones en Michael zelf maakten dat ding. Maar dat was laat jaren 70. En helemaal aan het begin van 1980 stond hij nog in de hitlijst. En toen was het klaar met die plaat. Dus ik kan me voorstellen dat als je aan 80's denkt, dat je niet meteen aan deze plaat denkt. Maar hij hoort er toch echt wel in. En natuurlijk al die dingen van Thriller, dat album. Die vind je later ook in de lijst terug natuurlijk. Want die gaan we volgende week ongetwijfeld draaien natuurlijk. Hè. Je weet hoe het werkt, hè?
1: De nummertjes voor de kleine.
0: Ja, en de hits.
1: Voor de grote.
0: Juist, goed zo. Lekker opgelet, Nico. Dankjewel. Goed, ben je een beetje gek voor Michael Jackson muziek? Dat is mooi, want je kunt ook tijdens deze lijst kans maken op tickets van 10 voor This Is Michael. Dat is in de Ziggo Dome in Amsterdam een heel groot spektakel.
1: Vet.
0: Wordt leuk. Ja, we zijn al 5 dagen bezig. Dat betekent dat je een hoop hebt gemist. Wil je weten of je favoriet nog aankomt? Check dan even radio10.nl, daar vind je de hele lijst. Kun je ook zien wat eraan zit te komen? Bijvoorbeeld een popster die nu pastoor is geworden. Of iemand die een nummertje maakte met zijn schoonzus. En we bezoeken een stad waar de verkeerslichten als stroboscoop tekeer gaan. Nou, allemaal lekker cryptisch, je weet zo wat het is. De onderweg richting de barbecue. En misschien wel een stukje rund. Spekkie, kippenboutje. Prachtige producten van de boerderij. Slaps.

Galet groeide op in een inimini appartementje in Parijs. Als zoontje van twee Algerijnse immigranten hadden ze niet echt breed. Die twee die wilden dat hij alle kansen kreeg, daarom hadden ze vaak 3 tot 4 banen. Zo betaalden ze zijn opleiding en konden ze hem ook een gitaar geven voor zijn verjaardag. Iets waar Galet ze nog altijd dankbaar voor is. Hij wilde zijn ouders trots maken en dankzij het nummer dat je net hoorde is dat gelukt. Aisha op 950. Dat was in 1996 en jaren later, in de Zero's, werd hij nog een dunnetje overgedaan door Outlandish. Dat was ook weer een hele grote hit. Zometeen bezoeken we de stad waar de stoeptegels licht geven en de verkeerslichten als stroboscopen tekeer gaan. Funky Town. Lip Sync krijg je, maar eerst YouTube. The Angel.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?

0: Geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: 80's en 90's, top 1500.
5: Jeroen Nieuwenhuizen, Earth and Fire, bezingt alvast het weekend.

Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. En daarvoor nog Weekend van Earth and Fire was bijna weggegooid. Het is dat de kinderen van de toetsenist zeiden: pa, leuk ding, bewaren. Daarom staat hij in de lijst 80s en 90s top 1500. En het is ook mooi. Lieve schat, ik heb al een hele tijd

Ster in 1995 en tegenwoordig is hij pastoor. Al ga je hem niet in de kerk vinden, hij doet zijn diensten virtueel. Als je lid wordt van zijn kerk, dan kun je zijn diensten streamen. De Kerk 2.0. This is how we do it. 944 in de lijst. Zometeen neemt Edwin je mee, richting het weekend natuurlijk. En ook weer richting de nummer 1 in de 80s en 90s top 1500. Ik heb er nog twee voor je. Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone komt eraan. En eerst Chris Isaak. Het

0: Bobotein op Radio 10. '80s en '90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
10: we Oranje. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Het zijn de uren van Lang Leven, de grootste hits uit de 80's en 90's. Zo weer verder met de lijst. Sydney Youngblood komt eraan. Jotem na het nieuws met Nicola Ruijs.
7: Goedemiddag. Duizenden boeren worden geraakt door de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen voor kwetsbare natuurgebieden. Dat heeft het FD onderzocht. Zij zitten met hun bedrijf zo dicht in de buurt dat ze te maken krijgen met veel strengere uitstootregels. Voor veel boeren betekent het waarschijnlijk dat ze moeten stoppen of moeten verhuizen. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, dan kan je de reis maar beter uitstellen. De NS zegt dat er door een staking in het OV tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was. Dat zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd, omdat her en der nog genoeg plek was. En de Wegenwacht heeft vanwege de hitte extra mensen ingezet. Zo zijn wegenwachters die eigenlijk cursus zouden hebben vandaag toch maar aan het werk gegaan. Als auto's in de volle zon staan, geeft het nog wel eens motorproblemen. De Wegenwacht houdt ook daarom maandag rekening met extra werk, vooral als de auto's het hele weekend hebben stilgestaan in de brandende zon. Ja, het rijdt in weer. Wat voor weer zullen we dan krijgen? Nou, het is zonnig, benauwd. Het is 30 tot 36 graden. Later dan neemt de bewolking toe. Er is kans op een paar felle onweersbuien. Lokaal met hagel en zware windstoten. En daarom geldt in Limburg nu dus al code oranje.
6: Dankjewel. Ja, bijna 40 graden. En er staan ook 40 files op de wegen op dit moment. De langste vind je op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens, 24 minuten. A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg, 35 minuten. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor de brug over de Boon. Moet je niet om lachen. 23 minuten vertraging.
8: 80's en 90's, top 1500.

Running Hard op de radio. 80's en 90's, top 1500. En een burning zonnetje buiten. Ja. Je hoort de Survivor op 940 en dan de belangrijkste survival tip voor vandaag. Water, zonnebrand, schaduw en Radio 10 natuurlijk. Daarvoor hoorde je Sydney Youngblood met Evonne Jij Koet op 941 in de 80's en 90's tot 1500. En ik vraag me af, als je één dag terug in de tijd kon, wat zou je dan doen? Zou je dan een dag uit de 90's of een dag uit de 80's kiezen? Misschien is er zelfs wel een specifieke dag die je zou willen herbeleven. Laat het maar even weten in de Radio 10 app. Wie weet kan ik er iets mee. Met de tijdmachine of zo gaan we weer terug naar dat moment. Goedemiddag, ik ben Edwin. Het is nu echt aftellen naar je weekend. En nog een kleine 29 uur voordat Oranje aftrapt tegen Zweden. En als het WK je gestolen kan worden, tijdens driekwart van de wedstrijden lig je gewoon lekker te slapen. Dus wat maakt het allemaal uit? Marcel de Groot, die wil nog lang niet slapen. Die wil straks naar je kijken in het volle licht. En zeg maar nee. Dan krijg je er drie. Brian Adams, Rod Stewart en Sting tekenen zo samen voor de nummer 938 in de lijst. Met de soundtrack voor de film The Three Musketeers. Maar dat trio was nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Eén van die drie heeft namelijk ooit een van de andere personen in zijn huis opgesloten. En de politie moest er zelfs aan te pas komen om hem te bevrijden. Hoe dat precies zit vertel ik je na hun hit All For Love. Maar eerst Alicia met Baby Talk op 939.

Bryan Adams, Rod Stewart en Sting met All For Love op 938. Bryan Adams had wel wat overtuigingskracht nodig om Stewart en Sting samen in de studio te krijgen. Want die twee hadden ooit wat mot gehad over het gebruik van een vliegtuig. Ja, het blijven supersterren natuurlijk. En na dat akkefietje heeft Sting een keer de hekken van het huis van Rod Stewart vastgeketend, waardoor hij geen kant meer op kon. Achteraf kon iedereen er gelukkig om lachen, behalve de politie die de ketens moest doorknippen. All For Love was dat dus. En wil jij tickets van 10 winnen voor het Michael Jackson tribute This Is Michael? Zorg dan dat je de Radio 10 app op je telefoon hebt staan, want dan kun je straks meespelen met Is het 80s of 90s?

0: beste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
18: Kippie.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
16: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je

0: focus op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: 80's en 90's, top 1500. Edwin Diergaard.

aantal mensen. Dus kreeg ze het met die componisten en schrijvers aan de stok. Chris Deffert van Squeeze en John Martin werden zelfs als auteurs toegevoegd, omdat ze wel heel erg ruim van hen geleend hadden. Angel Eyes hoorde je op 934. En zometeen ga ik met jou Is het 80s of 90s spelen. En ik vroeg je eerder al, zou je willen terugkeren naar een dag uit de jaren 80 of 90? Emel uit Leiden zou willen teruggaan naar 1988 natuurlijk. Bijna 16 en het jaar dat het Nederlands elftal het EK wint. Historisch, en ik denk daar nog steeds met heel veel plezier aan terug, want mijn stadje, dat was één groot feest. In iedere straat, op iedere stoep, weet ik wat, helemaal top. Arjen de Boer zou ook graag 1988 opnieuw willen beleven, en dan vooral zijn eerste concert van Drukwerk in 88 in de buurzaal De Vrone in Capelle Zeeland. En Paul schrijft, ik zou 26 oktober 1985 nog wel eens over willen doen. De Back to the Future datum. Toen leerde ik een

0: interview. This is Michael. Wil je daarheen? Spits dan nu even goed je oren, want je hoort zo'n geluidsfragment en ik wil dan van je weten of dat uit de jaren 80 of uit de jaren 90 komt. Heb je antwoord naar de studio in de Radio 10 app en als je straks in de uitzending komt, dan ben je de gelukkige winnaar. En dit is dat geluidsfragment.
1: Is het 80s of 90s?
2: Er blijven nog veel vragen over de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl. Het vuur in de kerncentrale lijkt nauwelijks te blussen. De Sovjet-Unie heeft hulp gevraagd in Zweden en West-Duitsland.
0: Dat was hem. 80s en 90s, top 1500. Heb je antwoord? 80 of 90? En pak die tickets, hè? Wie weet spreek ik je

0: worden. If You Had My Love op 932. Zometeen hoor je de quo, maar eerst ga ik even iemand blij maken.
1: Is het 80s of 90s?
0: Hallo Annemiek.
2: Hi.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Gaat alles goed?
2: Ja hoor.
0: De jaren 80 of de jaren 90? Wat vind je leuker?
2: 80.
0: Dan moet dit fragment voor jou een makkie zijn.
1: Is het 80s of 90s?
3: Er blijven nog veel vragen over de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl. Het vuur in de kerncentrale lijkt nauwelijks te blussen. De Sovjet-Unie heeft hulp gevraagd in Zweden en West-Duitsland.
1: Is het 80s of 90s?
0: Nou,
2: de jaren 80.
0: Ja, dat is goed, ja. Niet het leukste moment uit de jaren 80. 26 april 1986, de ramp bij de kerncentrale in Tsjernobyl. Gefeliciteerd, Annemieke. Je wint 2 tickets van 10 voor het concert This Is Michael. Donderdag 19 november.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Get ready for the OG. All y'all
6: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja,
15: eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
16: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Er komt een bokheet weekend aan, met ook nog Vaderdagzondag. En hoe we dat in de jaren 80 en 90 vierden, hoor je zo na het nieuws van 3 uur. Met Martijn Nijhuis.
22: De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er iemand voor opgepakt. Zo'n man die bijna 150 kilometer verderop woont. Die zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos is niet bekend. Nederland levert niet 1, maar 2 schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Het zijn een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reders zouden bang zijn voor nieuwe spanningen, omdat de onderhandelingen tussen Amerika en Iran zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Hij zocht contact met mensen die in de haven op belangrijke plaatsen werkten. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een medewerker van de haven aangehouden. En vanwege het snikhete weer zijn er allerlei maatregelen genomen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, dat er veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Wegenwachten delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere momenten kan. Het radioteam weer, nou, dat gaat alle kanten op. Veel zon, tropisch warm, 30 tot 35 graden. In de kustgebieden minderheid door een westenwind. Maar later vanmiddag meer bewolking, kans op fikse onweersbuien. Vanavond en vannacht kan ook nog eens hagel bijkomen. Morgen opnieuw zon en droog, ook stapelwolken. Dan is het 23 graden aan zee, 31 graden in het oosten en zuidoosten.
21: Dankjewel Martijn. Joep. 54 files, daarvan zijn er een aantal met pech inderdaad. De 3 grootste vind je op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg. Een auto met pech zorgt voor 3 kwartier extra reistijd. A27 ook pech onderweg op de weg Utrecht-Gorinchem voor Noorderloos 35 minuten. En de A50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Eerde 43 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk.
0: 80's en 90's, top 1500.
9: Edwin Diergaarden.

0: Sandros en Mariah Carey was dat. Of waren dat, moet ik eigenlijk zeggen, op 929.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Ja, ik hoor je denken, dat is toch van Lionel Richie en Diana Ross eigenlijk. Ja, het origineel wel, maar deze hit is nogal eens gecoverd door onder meer Tom Jones en Dionne Warwick, Peter Andre en Katie Price. Ja, ook. En van eigen bodem Lee Towers en Anita Meijer. De meest succesvolle cover was die van Luther Vandross en Mariah Carey. En die heeft dus de 80s en 90s top 1500 gehaald. Daarvoor hoorde je op nummer 930 ook nog die bars met The Rhythm of the Night. 12 over 3 en even een vriendelijke reminder. Aanstaande zondag 21 juni, dan is het niet alleen de langste dag van het jaar. Het is ook Vaderdag. Dus ik dacht, zoek eens op wat onze vaders in de jaren 80 cadeau kregen. Dat zouden nu retro cadeaus genoemd worden. Ik voel me verder helemaal niet oud hoor. Maar we gaven toen onder andere luxe scheersets. Een ouderwetse scheerkwast. Digitale horloges moest je wel samen met je broers en zussen kopen. En de barbecue was in opkomst. Dus kookboeken en barbecueschorten deden het ook goed. In de jaren 90 kochten we een luchtje. Koelwater van Davidoff. Een Zwitser zakmes. Of het spel Trivial Pursuit. Nou, misschien heb je hierbij wat inspiratie opgedaan om last minute online nog iets te bestellen voor je vader, hè? Terug naar de hits uit de jaren 80 en 90 in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En je saait wat je oogt, zeggen ze wel eens. Zo begraaf ik al jaren kleingeld in mijn tuin. Maar die geldboom wil maar niet doorkomen. Tears for Fears had meer succes. Sowing the Seeds of Love.
1: 908.

Don Henley, New York Minute om 927. Een New York Minute is hoe lang het duurt voordat iemand achter je begint te toeteren wanneer het stoplicht op groen springt. En een Nederlandse minuut is vandaag hoe lang het duurt voordat het ijs in je drankje is gesmolten. Het hitteplan is vandaag officieel van kracht gegaan, dus tijd voor een zomerrit. Uit 1991, Crystal.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met

0: Aldi.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Vakantieveilingen. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: 80s en 90s, top 1500.
20: Edwin.

toppers in concert. Het thema dit jaar is The Summer is Magic. Dus je zou denken dat je zo van je zonnebedje de arena in kan rollen in Amsterdam. Maar er is een dresscode. Miami Vice Summer Chic met een vleugje oranje.

een 20 jaar oude song. Een gigantisch hit in 1984. En je hoort hem op 922 in de 80s en 90s. Top 1500 bij Radio 10. En Gijs loopt je zo het weekend in. En ik ga de schaduw opzoeken. Fijn weekend en hup oranje morgen. Ik zeg 2-1. Wat denk jij? Vis-à-vis heb ik zo nog voor je klaarstaan met So Long. En het is Cher. Strong Enough staat op 921.

0: deze 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijs koffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! AWB en gaan.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.

0: Opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Goedemiddag, het is 4 uur alweer geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. De angst op een school in Kampen was groot na de dreiging van een moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaar liggen en naar die school toe zou gaan om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Krantubantia. De politie heeft de man inmiddels opgepakt. Het is niet bekend waarom hij die bedreiging deed. De rechter heeft een man uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. De man is 27, heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Nederland staat in de startblokken om mee te helpen om de Straat van Hormuz veilig te houden zodra er echt vrede is tussen Amerika en Iran. Zijn minister Jezo dus naar de ministerraad.
11: Het kabinet heeft vandaag besloten om ons fregat, Zijne Majesteit de Ruiter, alvast koers te laten zetten richting de Straat van Hormuz. We hebben, zoals u weet, in de Middellandse Zee alle mijnenjager liggen. En we hebben ook stafleden beschikbaar gesteld voor een mogelijke missie.
10: Ja, de mijnenjager en het fregat kunnen, zodra er een besluit wordt genomen, dan meteen aan de slag. Moet ook wel, want het fregat heeft weken nodig om bij Iran te kunnen komen. En het dreigt noodweer te worden in Limburg met onweer en hagel. Dat betekent dat er gevaar is voor bezoekers van Pinkpop en Landgraaf. We hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zeggen ze bij Pinkpop. Het is nu nog 35 graden op Pinkpop, daarom zijn er ook al extra waterpunten en schaduwplekken.
9: Ja, het is warm, hè, daar. Als je daar naartoe gaat, dan moet je wel rekening mee houden. Volgens mij is het ook druk, toch, die kant op?
10: Ja, dat is er nog zwak uitgedrukt.
9: Ja, dat gaan we zo horen van je.
10: Radioteam weer. Steeds meer bewolking, kans op een flinke onweersbuien. Ook in de rest van het land veel neerslag in korte tijd. Hagel en zware windstoten.
9: Mm-hmm.
10: Ook vannacht nog, trouwens. Morgen zon en droog, ook stapelwolken. En dan wordt het 23 tot 31 graden.
9: Ongelooflijk, ja. Dus de zomer is echt begonnen, en hoe ook. En ik zei het net al, ja, het is druk, vooral richting het zuiden. Veel mensen die op weg zijn naar Pinkpop. Waar staan de rest van de files, Martijn?
10: Nou, ik denk dat de meeste er al zijn, want de grootste problemen zijn op de A12, Oude Rijn richting Arnhem, tussen Nieuwegein en Houten-Oost. Daar is de extra reistijd een half uurtje. Dat was op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Everdingen en Geldermalsen, 8 kilometer, half uurtje lang onderweg ook. En de laatste staat op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Er is een ongeluk gebeurd tussen Breda en Etten-Leur. En daardoor, ja, ook een half uurtje.
9: Nou, dat is veel half uurtjes vandaag. Ja. Goed, nou, heel veel succes met al die half uurtjes. En kom veilig thuis, hè, dat is het belangrijkste. En als je naar Pinkpop gaat, bereid je goed voor. En luister naar de desbetreffende instanties. En wij gaan lekker verder met de lijst.

kunt het bijna niet voorstellen dat deze man alleen maar zou schrijven voor andere artiesten. Nou, gelukkig heeft hij dat ook niet gedaan. En heeft hij ook zijn eigen songs uitgebracht. John Hiatt en Have a Little Faith in Me.

0: Goedemiddag, Gijs.
1: En de hele middag, crew.
0: Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbak. En we rijden gewoon met je mee. Gaat het goed, Martijn?
1: Ik wilde net een chipje nemen.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, ik dacht, straks dan blijft er iets steken in je slokdarm. Nee, dat wil je niet. Goed. Wij gaan lekker verder met de lijst. We hebben straks Richenel, Dance Around the World. Maar eerst Tina Turner, Typical Male, staat op 917.

Xander de Buissonnier. Als leading man van Volumia. Tegenwoordig zit hij in de gevangenis. Nou ja, hij is opgesloten in de gevangenis. Hij is opgesloten voor het programma Hell of Hotel. Kun je allemaal zien bij de NPO. Richenel hoorde je ook nog op 916 Dance Around the World. En Tina Turner daarvoor, Typical Male. Die staat op 917. Is bij zo'n lijst altijd wel leuk om de archief even in te duiken.

0: natuurlijk. Die staat op 917, zoals gezegd. We gaan zo lekker verder met de lijst. Maar eerst wil ik even weten wat er in het nieuws zit, Martijn.
1: Nou, België neemt zware maatregelen vanwege het noodweer dat eraan komt.
0: Ja, snap ik.
1: En geef jij je vader op Vaderdag altijd een paar sokken van het tankstation, zoals ik, of een goedkope stropdas? Laat ons weten waarom jouw vader deze keer een compleet Vaderdag cadeaupakket verdient van Greets.
0: Ja.
1: En misschien sturen wij het dan wel naar je op.
0: Ja, dat is zeker de moeite waard.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.

0: De Kippiepan en Plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is...

0: Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ja, goedemiddag. Steeds meer bewolking. Flinke onweersbuien, die komen eraan. Hagel en zware windstoten bevat dat ook vannacht. Morgen opnieuw zon bij 23 tot 31 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Op dit moment op 44 plaatsen. De langste staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg gooit iemand even een glas wijn om. Het is weer vrijdag.
8: Ja, dat zeker.
9: Op de A2 heb je 35 minuten vertraging. Andere kant op de A2, Den Bosch richting Utrecht dus. Tussen Rosmalen en Zaltbommel komt door een auto met pech, ook daar een half uur extra reistijd. En er zijn problemen op de A15. 3 kwartier vertraging van Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echteld en de brug over de Linge. Ook dat komt door een ongeluk. 3 kwartier extra reistijd.
8: Ja. Oké, okay, als jij de vrijdagmiddagborrel bezig bent, hou alles heel, zou ik je willen adviseren. En...

0: Ja.
1: Hens Up of die andere?
0: Nee, D-I-S-C-O.
1: Oh.
0: Ja, daar word je een beetje warm van.
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Friends Will Be Friends van Queen staat ook genoteerd. Ik ga hem zo voor je draaien. Maar eerst, omdat het 4:55 is... Het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. België neemt zware maatregelen vanwege het verwachte noodweer van straks. Zo mag je daar in sommige plaatsen niet meer naar parken en bossen, want dat bomen kunnen omvallen door de harde wind die wordt verwacht. Ook bij ons wordt een noodweer verwacht, vooral in Limburg. Een man uit Almere moet bijna 1,5 jaar de gevangenis in omdat hij een meisje van 15 heeft verkracht. Het was in Arnhem. Het gebeurde vorig jaar op Koningsdag in een Dixie. De KNVB waarschuwt Oranje-fans voor extreme hitte morgen in Houston, bij die WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Het is er dan 34 graden en erg benauwd. Ja, dan is die hydration break eindelijk een keer komt die van pas. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken en ook niet de hele tijd in de volle zon te zitten.
0: Ze moeten niet zeuren in Houston. Mijn auto die stond vandaag in de zon en er was 38 graden. Ik zeur toch ook niet?
1: Ja, dat is wel vaker een probleem in Houston, denk ik. Ja, weet je al wat je krijgt met Vaderdag, Gijs, zondag?
0: Nee!
1: Hè?
0: Nee, maar dat, nee, dat, nou, weet jij het wel dan? Ja,
1: natuurlijk, mijn kinderen die kopen cadeau kunnen niet wachten. Dus die zeiden,
0: nee, maar
1: dan geef het maar vast.
0: Oh, misschien hebben ze dan nog niet... Nog niet gedaan. Of wel, en houden ze dat heel goed geheim. Dat kan ook.
1: Ja, misschien als je kinderen niet luisteren. Ik heb goed nieuws voor iedereen die een vader heeft. We mogen een geweldig Greets XL vaderdagpakket weggeven.
0: Ja, echt.
1: Bijvoorbeeld, er zou in kunnen zitten een barbecuepakket, een bierpakket of een Termen wellness set.
0: Mm-hmm.
1: Ballonnen, een mega grote kaart of Tony's chocolade.
0: Ja, of NN. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Hè? Het is niet normaal gewoon wat er allemaal in zit. Als je mee wilt doen, is het heel simpel. Moet je even een berichtje sturen via de gratis Radio 10-app... waarin je uitlegt waarom jouw vader dat pakket verdient. Dus stel, je bent mijn kind. Dan zeg je, nou Gijs, dat is echt een hartstikke leuke vader. En die verdient gewoon zo'n pakket. Een audio-appje vinden we trouwens nog leuker. En wie weet, win je dat Greets XL vaderpakket. Je hebt de Greets pakketten, maar je hebt ook Greets XL pakketten. En die geven wij dus weg, een vaderdagpakket.
1: Ja, nou, stel nou dat je als vader geen cadeautje krijgt, zoals jij, dan maakt het natuurlijk helemaal niks uit.
0: Nee,
1: want
0: nee,
1: je natuurlijk hebt als vader al het mooiste cadeau.
0: Och.
1: Je kind zelf.
0: Ja, tuurlijk. Geboorte van je kind. Het mooiste wat er bestaat. Vindt Theo Maas het trouwens ook, hè?
2: Relax. Vers gepecht. Voordat ik kinderen had, toen dacht ik altijd,

0: Hè, dat is niks voor mij. En nou heb ik er één. En nou weet ik het zeker. Het is niks voor mij.
1: 80s en 90s, top 1500.
2: Gijs Staverman. Met straks Queen, Friends Will Be Friends.

0: Jij moet ook nog iets voor je vader doen, hè, Martijn?
1: Fijn dat je het even noemt. Mijn vader luistert.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ik heb ook goed.
0: Nou, je moet dat nog even ophalen. Dat bedoel ik.
1: Ja, ik had het al besteld.
0: Ja, je had het al besteld op de internet. Goed. Nou, eens even kijken. Stefan Loskam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat heeft jouw vader gedaan? Waarom is jouw vader zo bijzonder?
2: Nou, ik was vanmorgen mijn lunch aan het maken. Ja. En ik moest werken vandaag, dus ik maak het lekker zelf. En neem het mee. Alleen, ik was vergeten het in mijn tas te doen.
0: Oh jee.
2: Zo slim als ik ben.
0: Ja.
2: Dus ik meteen rondvragen wie komt er nog in de buurt van mijn werk langs. Wie kan het even langsbrengen? En mijn vader, die was zo lief om, om dat te doen.
0: En je woont nog bij je ouders?
2: Ja, ik woon nog bij mijn ouders.
0: En hoe oud ben je?
2: Ik ben 26.
0: Is het niet tijd dat je dan een keer goed even nadenkt om je lunch gewoon mee te nemen ook, of niet?
2: Nou, dat ligt ingewikkeld, maar komt uiteindelijk sowieso goed.
0: Oké. Okay. Nou, van harte gefeliciteerd. Jij hebt hem. Jij krijgt het Greets XL vaderpakket. Vaderdagpakket. De waarde van 110 euro voor je vader. Hij zal met liefde altijd de lunch blijven brengen.

Nederlandse damesband kwam uit Nederland. Close to You en Baby Don't Go. Daarvoor uit Frankrijk, Autobahn en D-I-S-C-O, oftewel Disco, op 912. En Patrick, die heeft me net een appje gestuurd via de Radio 10-app. Die zegt, hoi Gijs, ik kan niet wachten totdat Talk Talk Living in Another World komt. Nou, ik heb hem voor je klaar liggen, samen met Steve Winwood. Hij speelt hierop het Hammond-orgel. Hij staat op 910.

0: Klopt, hij staat dit jaar op nummer 910. Straks dan hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, het kabinet heeft 3 opties voor een plek voor een kerncentrale inmiddels. En een bijzonder moment bij het fotomoment van koning Willem-Alexander met de Japanse keizer.
0: Ja.
1: Willem-Alexander begon ineens een Nederlands carnavalsnummer te zingen.
0: Oh.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
3: Kippie.
4: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Ja, goedemiddag. Inmiddels alweer 5 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
14: Goedemiddag Gijs. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in de Zeeuwse plaats Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het best worden gekozen voor de Eemshaven, maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet er een besluit over. In België is het muziekfestival Graspop aan de gang. Daar komt een naar bericht vandaan. Het podium zou gisteren een vrouw of een meisje zijn verkracht.
13: Oh.
14: De politie is een onderzoek begonnen, kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door 10.000 metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. Het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. KNVB adviseert Oranjefans daarom om 1 liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting 15.000 Nederlanders lopen mee in de Oranjemars naar het stadion. Langs de route staan wel koeltenten. En een bijzonder fotomoment vandaag met koning Willem-Alexander. Die was bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, het grootste kinderkankercentrum van Europa. En daar was hij samen met zijn vrouw en de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako, die hier op bezoek zijn. Ja, en toen er een foto moest worden gemaakt, toen hielp Willem-Alexander even bij het verschuiven van allerlei mensen.
15: For the lights? Yes, yeah, okay. We're gonna move slightly to it. Naar links, naar links.
16: Yes.
14: Ja, ik heb nog even dat sprongetje erbij. Want dit is natuurlijk het liedje van
13: de Snollebollekers.
14: Ja. Ja, het was al bekend dat de koning een brede muzieksmaak heeft, want hij is bevriend met René Vroeger en kent ook al zijn muziek. Mm. En hij houdt ook heel erg van jaren 80 muziek, dus
13: ja.
14: Die luistert sowieso naar
13: Radio 10. Ja, absoluut. Ja, dus let op je woorden. Heeft hij ook naar links, naar rechts, naar links? Heeft hij ook een beetje die beat met de Japanse keizer gedaan, of niet?
14: Ja, ik denk dat hij nog wel even moet oefenen, inderdaad.
13: Heeft hij nog gezegd dat hij het vervelend vond dat we gelijk gespel hebben gehad?
14: Ik denk dat hij wel even over is gepraat.
13: Ik denk dat daarover gesproken is, hè, jou?
14: Het Radio 10 weer. Geleidelijk meer bewolking, kans op flinke onweersbuien, veel neerslag in korte tijd, hagel, zware windstoten. Mm. Voor Limburg geldt nu code oranje, voor de rest van het land code geel. Ook vannacht nog onweersbuien trouwens. Morgen zonnig en stapelwolken, wel droog en 23 tot 31.

0: plaatsen files en vertragingen. De drie langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Daar duurt het een half uur langer voordat je thuis bent. Ook problemen op de A27 Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Weidewormen. Ook daar is de vertraging een half uurtje, dat komt door spullen op de weg. En de langste vertraging heb je op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Er staat een auto met pech tussen Echteld en de brug over de Linge. En daardoor kunnen mensen daar pas 3 kwartier later aan hun weekend beginnen.
1: Oké, nou sterkte daar en kom veilig thuis, hè. Dat is het allerbelangrijkste. Wij gaan lekker door met de lijst.
2: 80's en 90's, top 1500. Gijs Staverman.
1: Met straks 908 Eric Clapton, Leila, die unplugged versie. Maar eerst Baltimora.
2: Radio 10. 909.

werkelijk geweldig. Met de meest gemaakte opmerking, hij kan het nog steeds. Ja, Eric Clapton is ook wat ouder geworden. Leila, die Unplugged version, die hoorde je op nummer 908. En daarvoor Baltimora, die act is nog steeds een beetje mysterieus.

Baltimore. Ja, nou ja, maar of het zo is, we weten het niet. Het is allemaal giswerk. In ieder geval hadden ze een hit. Tarzan Boy, die staat op nummer 909. Nou, wees welkom. Het zijn de 80's en 90's top 1500. Deze hele week, in ieder geval vandaag tot 7 uur. Mijn

zou Elvis nou nog leven of leeft hij niet? Hij zou vandaag in ieder geval 91 jaar zijn. Op zich is de kans dat als je 91 bent, dat je, of als je 91 haalt, als je 42 bent, want dat was hij bij zijn overlijden, is dan zo'n 17%. Dat is niet heel hoog. Maar dan hebben we het over nog over het bewijs van zijn overlijden. Dat hebben we dan niet meegenomen.

De kans dat Elvis nog leeft is ongeveer 0,000001%. Oftewel 1 op het miljard. Maar ja, die kans is wel. Ik wil net zeggen, die kans is altijd nog wel aanwezig. En sommige mensen geloven er wel in. De Dire Straits, Calling Elvis. Misschien hebben ze hem ooit aan de telefoon gehad. Het staat op nummer 906. En dit is 905. America and the Border op Radio 10.

0: Ook in deze lijst, de 80's en 90's top 1500. Volgende grens, de volgende borden hoor je op 36. Dan staat Madonna genoteerd met Borderline. Dus dat duurt nog wel eventjes, want we zijn nu bij 905. Daar staat America op en The Border. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, we gaan het natuurlijk even hebben zometeen met Viggo Waas over hoe Nederland het gaat doen morgenavond om 7 uur tegen Zweden.
0: Even vooruitblikken.
1: Ja, jij weet het natuurlijk al, maar misschien kan Viggo ook even zijn licht erover laten schijnen, toch?
0: Tuurlijk, ja. Dat lijkt me een heel goed idee. Ik kan hem zo bellen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue... met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van door.

0: geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ja, goedemiddag. Steeds meer kans op flinke onweersbuien met hagel, zware windstoten ook vannacht. Morgen wolken, maar ook zon, 23 tot 31 graden. En waar staan de files, Martijn?
3: Nou, het aantal files neemt al af. Er staan er nu nog 31. De drie langste staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, daar ben je een half uur langer kwijt. Staat ook wel eens op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Er staat een auto met pech tussen Harmelen en Reewijk. Dan ben je daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En de laatste van de top 3, de A15 Nijmegen richting Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd tussen Echteld en Tiel West, waardoor je daar pas een half uur later aan je weekend kunt beginnen.
2: Dat is heel vervelend. Nou, dat je later kan beginnen en natuurlijk dat je iets te maken hebt met het ongeluk. Ik wens je daar heel veel sterkte mee. Dat is heel, heel naar. Maar kom veilig thuis, dat is het belangrijkste. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. We hebben nog veel meer muziek. Maak je alvast maar klaar voor Madonna, The Power of Goodbye, The Stranglers, Always the Sun, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Het staat allemaal genoteerd in de ethische 90's top 1500. Je hoort het zo. Wat is het nieuws? Martijn Nijhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs. Het meisje uit de Groningse plaats Meerstad wordt verdacht van dubbele moord op haar ouders. Ze is trouwens iets ouder dan tot nu toe werd gezegd. Ze is geen 13, maar 15. Er werd een schatting gemaakt door mensen uit de buurt, daar komt het door. Het meisje zit nog zeker 2 weken vast. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog die geheime vakken in auto's maken. Criminelen gebruiken die dan om wapens, drugs en geld in te vervoeren. Dat meldt de NOS. Grote zorgen bij gemeenten en provincies nu er geen geld meer is om wegen en spoorlijnen te onderhouden of aan te leggen. Het is vooral slecht nieuws voor nieuwe woonwijken, want ja, die moeten wel bereikbaar worden gemaakt, zeggen ze.
2: Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Want ja. Anders dan... ja.
4: 80's en 90's, oh, dan. 1500.
2: Oké. Okay.
4: Staverman.
2: Ja, het was eigenlijk de bedoeling om eventjes dit in te starten. Maar ik ga zo direct ga ik dit wel eventjes doen. Ja, het is vrijdagmiddag, hè? Het is zo'n vrijdagmiddagborrel.
3: Ja, er zijn al 2 wijntjes in, laten we eerlijk zijn, Gijs.
2: Nee, nog ineens.
3: Oh nee, je had een alcoholvrij.
2: Ik had een alcoholvrij wijntje. En ik ben zo geïnspireerd geraakt door wat Slurp had meegenomen een tijdje geleden.
3: Oh ja.
2: Ja, dat was een fantastische wijn. Dus daar dat
3: de foutjes komen gewoon van jezelf. Nee, heel goed. Ja,
2: precies.
3: Nou, inmiddels zijn we een week onderweg met het WK voetbal in Mexico, Canada en Amerika. Mm-hmm. De groepsfase is in volle gang.
2: Ja.
3: En de eerste landen weten waar ze staan in de strijd om een ticket voor de knock-outfase.
2: Ja, dus dat betekent dat het hoog tijd is om even een lijntje te leggen met onze voetbal-expert live vanuit, vanuit waar eigenlijk?
5: Figo in Amerika.
6: Figo Waas in Amerika.
2: Nou, altijd even onbelangrijk om mee te beginnen. Figo, ben je inmiddels in Amerika?
7: Ik ben helaas nog in Theater de Lamar, waar ik vanavond speel.
2: Oké. Okay.
7: Ik denk niet dat ik nog een oproep krijg van Ronald Koeman, dus ik denk dat ik hier blijf.
2: Oké, nou dan blijf je even hier, maar ik ga het wel elke keer aan je vragen. Goedemiddag overigens.
7: Ja.
2: Wedstrijd 1 voor Oranje eindigde in 1-1 tegen Japan. Ja. Morgen Zweden op het programma. Wat is dat voor een ploeg, Zweden?
7: Zweden is, die hebben 11 spelers. Twee hele goede spitsen. Hele goede spitsen, maar onze achterhoede is ook heel sterk. Dus ik denk dat het geen probleem moet worden.
2: Ja, over de spitsen hebben het over Alexander Isak. Die speelt voor Liverpool, volgens mij. Ja. En Victor Gyökeres. Gyökeres.
7: Van Arsenal.
2: Ja, precies. Ja. En wat maakte hun zo goed?
7: Nou, ze schieten de bal nogal eens in de goal, zeg maar. Dat maakt het goed.
2: Ja, vond je het een dommige vraag, of niet?
7: Nee. Maar het zijn niet echt... ik moet trouwens zeggen, Amerikaanse temperatuur onder waar in Amsterdam. Ik weet niet hoe het bij jullie is.
2: Ja, hier is het precies hetzelfde. 31 graden is het hier. In
7: het is zo heet dat het tijdens onze voorstelling ook 2 drinkpauzes zijn. Dus
2: Nou, ik hoop dat gaat werken dan. Wat verwacht je van de wedstrijd eigenlijk?
7: Nou, ik verwacht dat Nederland wint. En de Opta, die aan die statistieken doet, die heeft gezegd... Als Nederland van Zweden wint, zijn ze voor 99,8% door naar de volgende ronde.
2: Ja.
7: Dus voor 0,2% niet.
2: Ja.
7: En dat is dan de kans dat er een komeet inslaat tijdens de wedstrijd of zo.
2: Ja, maar als je het omdraait, stel dat ze verliezen, is het dan ook 99% dat ze

0: Nee. Dan moeten ze nog, als we van Tunesië winnen, dan is er ook nog een grote kans dat ze doorgaan. Want de 8 beste nummer 3 gaan ook door. En dat, ja, als je dat niet haalt, dan hoor je echt niet thuis op het WK.
1: Ja, oké. En Oranje hoort wel thuis op het WK, vinden we toch?
0: Ja, vind ik wel. Ja, er is nog niet echt in Nederland niet echt een WK-stemming, merk ik. Het is weinig vlaggetjes, weinig oranje mensen. Het valt een beetje tegen.
1: Nou ja, er is 1 wedstrijd moeten we winnen. En dan gaat dat wel gebeuren, heb ik het idee.
0: Ja, dat moeten we doen.
1: Ja. Nou vind ik het heel opvallend dat de topvloeg eigenlijk allemaal een beetje tegenviel, hè? De eerste
0: ronde.
1: Ja,
0: maar ja, dat is meestal, hè. Zo'n eerste ronde, zo'n eerste wedstrijd onderschatting. En dan denken ze, ja, dat winnen we wel. En in de tweede wedstrijd gaan ze dan er tegenaan. Dan komt het wel weer goed.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat de usual suspects wel weer naar boven komen draaien.
1: Nou, zullen we een voorspelling doen? Wat denk je? Wat gaat het worden, Nederland-Zweden?
0: Nou, 3-1 of zo.
1: 3-1 voor Zweden of voor Nederland?
0: Ik denk voor Nederland, denk ik.
1: Oké. Vigo, dankjewel. Ik spreek je volgende week donderdag weer. Vigo in Amerika. I feel good. Nou, en nu dan? 80s en 90s, top 1500. Gijs Staverman. Met straks de Stranglers, maar eerst Tasje. Radio 10. 904.

tiende lijst deze editie 2026 van de 80s en 90s top 1500. Jullie hem zelf samengesteld. Waar we jullie natuurlijk ongelooflijk erkentelijk voor zijn. Starship hoorde je net op 904. Nothing's Gonna Stop Us Now. En op 903 net op de achtergrond The Stranglers. Beetje gekke naam, De Wurgers. Ja, de band heet oorspronkelijk The Guilford Stranglers. Naar de plaats Guilford, waar ze in 1974 begonnen. Later lieten ze Guilford vallen en bleef alleen The Stranglers over. En waarschijnlijk

0: en Bospop.
1: En zijn dochter die komt ook af en toe naar Nederland of naar andere plekken toe. Maar een tijdje geleden was ze op een festival waar mijn vriendin toevallig ook was. En die hebben elkaar ontmoet. Het was heel gezellig. Ja, en die vonden elkaar heel vriendelijk. En toen zei ze, oh, do you know Guy Staberman? En dat is, nou, haar vader die heeft het vaak over mij. Dus
2: natuurlijk.
1: Always on the Run, 901, 902. Madonna en The Power of Goodbye. Heb je dat gezien? Die bracht een soort XXL-videoclip, bracht zij uit. Getiteld Confession 2 of 2. Deze 14 minuten durende video zit allemaal beroemdheden in. Benedict Cumberbatch, Kate Moss, die duiken op. Maar ook Chelsea-voetballers Cole Palmer en Joao Pedro. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is volgens mij zijn naam. Ze staan rustig bij het urinoir als Madonna dansend en zingend het toilet onveilig maakt. En dat is een beetje raar. Niet dat zij daar danst natuurlijk, maar wel dat ze deze voetballers heeft uitgekozen. Want beide supersterren ontbreken in de selectie van hun land. Het is namelijk Engeland en Brazilië voor het WK. En waardoor zij deze zomer niet in actie komen op het veld. Maar wel in de clip van Madonna. The Power of Goodbye, die staat op nummer 902. We gaan zo lekker verder met de lijst. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
2: Groningen wil echt, echt geen kerncentrale. En vergeet padel. Volgend jaar speelt iedereen een nieuwe racketsport. Komt uit Amerika. Veel tennisbanen hebben er nu al plannen voor klaar liggen.
1: Hoe heet dat dan?
2: Hoor je zo.
1: Okay.
3: Zo meteen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026. Everyone from left to right
3: van Holland komt er al. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Goedenavond, het is inmiddels alweer 6 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
7: Goedenavond, Gijs. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt vanwege alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen, in Zeeland dus. Het meisje uit Meerstad bij Groningen dat vastzit voor de dood van haar ouders blijkt iets ouder te zijn dan gedacht. Wordt de burgemeester op een persconferentie.
8: Ik weet ook dat in de media veel gesproken is dat het zou gaan om een iemand van 13 jaar. Het is wel een minderjarige, maar 15 jaar.
7: Ja, justitie verdenkt haar van dubbele moord. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast. De regeringsleiders van de EU hebben het over de situatie in het Midden-Oosten gehad. Ze zijn hoopvol gestemd nu Amerika en Iran een voorlopig vredesakkoord hebben gesloten. Maar premier Jette plaatste er wel een kanttekening bij. Het oude regime is er nog steeds en dat is slecht nieuws voor de Iraanse bevolking, zei hij. En volgend jaar is het einde verhaal voor padel. Dan speelt bijna iedereen een andere racketsport.
9: Oh.
7: Pickleball. Dat komt uit Amerika.
9: Pickleball? Is dat met augurken?
7: En dat zou je denken, maar nee. Het is een soort mix van tafeltennis en gewone tennis. Je speelt op een relatief klein veld met een soort rechthoekig tafeltennisbedje en een lichte kunststofbal met gaatjes. Het klinkt als een spel dat je speelt op het strand met van die plastic bedjes. Klinkt ook een beetje cheap. Ja, verder kan alleen de speler die serveert een punt scoren en mag de bal 1 keer stuiteren voordat hij weer teruggespeeld. Heeft grote voordelen. Je kunt het heel snel leren. Potje duurt maar een kwartier. En op een gewone tennisbaan kun je 4 banen voor pickleball kwijt. Dus veel tennisclubs hebben nu al plannen klaar liggen om hun padelbanen en tennisbanen om te bouwen.
9: Klinkt ook een beetje alsof ik in de maling word genomen. Dat dit niet helemaal klopt of zo.
7: Het klinkt een beetje als
9: een rechthoekig bedje. Dat kan toch helemaal niet?
7: Het is een beetje seniorensport, daar ben ik met je eens.
9: Oh, oké. Okay.
7: We gaan zien volgend jaar. Ja. Radio 10 weer, steeds meer bewolking. Kans op flinke onweersbuien. Veel neerslag in korte tijd. Hagel, zware windstoten ook vannacht nog. Maar dan morgen. Zon, droog, paar stapelwolken, kniesoor die erop let. 23 tot 31 graden.
9: Misschien word ik er wel heel goed in.
7: Ja.
9: In pickleball. Goed, Martijn, waar staan de files?
7: Nou, op dit moment nog op zo'n 18 plaatsen.
9: Oh, dat valt
7: neemt
9: mee.
7: Snel af.
9: Mm-hmm.
7: De 3 langste staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Geldermalsen en Waardenburg. 5 kilometer, 23 minuten extra reistijd. Ook probleem op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond komt door een ongeluk. Daardoor ben je zo'n 30 minuten langer onderweg. En de laatste van de top 3, A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Hattemerbroek. Daar staat alweer een auto met pech. En daar ben je zo'n 24 minuten lang onderweg.
9: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven lekker bij je. En we hebben nog een uurtje te gaan met de ethische Nighties Top 1500. Grootste hits uit de jaren 80 en 90. Die jij zelf hebt samengesteld, hè?
10: Ethische Nighties Top 1500.
11: Gijs Staverman.
9: Met straks op 899 LSDJ Back in My Life. Maar eerst Prince.
11: Radio 10. 900.

0: komende tijd, of staan er komende tijd optredens gepland in Engeland, Spanje en Frankrijk. Alice DJ en daarvoor Prince en Raspberry Beret, die staat op nummer 900. Nou, wees welkom. Mijn naam is Gijs, Gijs Taverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avondcrew zitten wij lekker bij je op de achterbank. Ik hoorde net van Martijn dat er nog maar iets van 15 files waren. En volgens mij zijn het
1: er al... Kijk, hoeveel dit is.
0: Ja, kijk even.
1: Oké, daar gaat hij. De actuele stand is 12 files in vandaag.
0: 12 files, dan zijn er weer drie.

gesteld. Dat is het leuke juist. De Cranberries, die staat erin. Bandolero, Paris Latino. Die hoor je straks op nummer 897. En die plaat kreeg dankzij de film Call Me By Your Name uit 2017 een tweede leven. Maar eerst 898. Het zijn de Time Bandits. En listen to the man with the golden voice.

heerlijk en zacht wordt. Als het laat vallen tenminste, dan kunnen cranberries, of daar in tegenstelling, kunnen cranberries dus stuiteren. Ja, dat is echt waar. Verse cranberries bevatten hele kleine luchtkamertjes. En daardoor stuiteren rijpe bessen als je ze laat vallen. In de Verenigde Staten gebruiken ze telers soms een soort bounce-test om de kwaliteit van de cranberries te controleren. Nou ja, de band heeft er allemaal niks aan. Want O To My Family die staat gewoon genoteerd in de 80's en 90's top 1500. En wel op 896.

0: iets gedaan voor de familie, voor je vader bijvoorbeeld, aanstaande zondag?
1: Nou ja, jullie hadden over greets, dus ik heb even wat besteld.
0: Dat ben je niet. Je gaat toch wel even langs, toch? Ik neem aan dat je vader, die luistert nu op dit moment, maar die zou het heel leuk vinden dat je even langskomt, toch?
1: Ja, daar zit ik nu aan vast. Dankjewel.
0: Oké, goed. De Cranberries, no to my family. Uit 1995. Heb je trouwens wel eens Cranberries laten stuiteren?
1: Nee, ik vond het een goed idee.
0: Maar dat is misschien een leuk spelletje met je ouders.
1: Ja, leuk. Want
0: geef je hun wat oude Cranberries en dan heb jij de nieuwe Cranberries. Even kijken welke het meeste tegen het plafond aan stuiter. 896 en je hoort het in de 80s en 90s top 1500. We zijn nog niet klaar. We hebben nog een half uur voor je te gaan. En dat is hartstikke lekker tot 7 uur vanavond. Dus ja, welke platen erin zitten. Ja, zal ik alvast zeggen. Swing Out Sisters zit erin met Breakout. Ja, daar word ik zelf heel gelukkig van. Jorrit, binnen een paar minuten. En ook binnen een paar minuten het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Het meisje uit Meerstad dat haar ouders zou hebben vermoord blijft langer in voorarrest. En hoe voorkom je nou dat je gek wordt van de hitte?
0: Nou,
1: zometeen krijg je tips van mensen die al decennia lang ervaring hebben met hitte.
0: En dat zijn?
1: Bejaarden.
0: Ah, oké.
1: Misschien heb jij nog tips.
2: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 3 dagen. Ziggo. Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek

0: vakantie, vind je bij Bol.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: 7 files en vertragingen. Ik noem alleen de 3 langste, sorry. Mm-hmm. A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. En kwartier vertraging, 4 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Reewijk en Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd. Zo'n 17 minuten ben je daar extra onderweg. En het staat vast op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Noorderloos en Everdingen, 22 minuten.
1: Oké. Okay. Waarom zei je sorry eigenlijk?
0: Nou ja, ik dacht er zijn er 7, maar ik noem er maar 3.
1: Ja, dat is wel vervelend.

0: Politici maken zich zorgen omdat er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ze vinden het ook slecht nieuws voor de nieuwe woonwijken, want ja, bouwen heeft weinig zin als je er geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze.
1: Nee, dan heeft het echt totaal geen zin.
0: Dan kan je er niet komen.
1: Ik zag van de week, hoorde ik ook over dat verhaal over die kerncentrales.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Borselen. Borselen, dat is in Zeeland, ligt dat toch?
0: Ja.
1: Maar die hele infrastructuur die moet nog helemaal worden aangepast. Want die kernenergie moet natuurlijk ook omgezet worden in energie. En dat moet dan naar de woonwijk toe. Maar dat is nog wel een gedoetje.
0: Het is minder makkelijk dan je zou denken.
1: Precies, ja.
0: Het is je vast nog niet opgevallen, maar het is de warmste dag van de week. Maximum temperaturen van 35 graden.
1: Ik zie allemaal vogels hier naar beneden vallen. Maar die vallen natuurlijk van het dak af.
0: Ja, vreselijk. En verslaggever van Omroep Brabant ging langs bij bejaarden. Want ja, die hebben natuurlijk ruime ervaring in omgaan met de hitte. Ik moet zeggen, ze komen ook echt met goede tips.
2: Een beetje in de schaduw blijven, hè? En veel drinken.
3: Ja, even in de zon, even in de schaduw. Dat is best wat ik kan hebben.
0: Nou, onzin, zegt een andere oude vrouw. Die regels die gelden helemaal niet voor bejaarden.
4: Wij hoeven niet binnen te blijven. Dat doen we niet. Wij kunnen overal tegen.
0: Ja, dat dacht ik ook als ik 90 was.
1: Ik zou dat ook zeggen, ja. Want ik heb toch 90 gehaald.
0: Maar
1: toch?
0: Dat is een probleem, precies.
1: Ja, precies.
0: Nou, deze mannen hebben een bijzondere tip tegen de warmte. Steek er gewoon eentje op.
3: Ja, sigaretje roken.
5: Sigaretje roken en dan komen we wel.
0: Ja, sigaretje roken en dan komen we wel.
1: Maar dat is de oplossing voor alles.
0: Ja, toch? Nou, toen zei de verslaggever van Omroep Brabant iets dat helemaal verkeerd viel.
6: Je moet een beetje extra opletten met deze hitte, hè? Zeker mensen op leeftijd. Ik wil u niet beledigen.
3: Gaan we nou beginnen?
2: Ja, maar ik ben geen oud mens. Ik ben pas 85. Ben ik eraan.
0: Oeps. Nou,
1: ik vind het zo heerlijk als oude mensen boos worden. Ik had het met mijn ouders vroeger. Die wonen dan in een verzorgingstehuis. Maar mijn vader die dacht dan echt dat er andere mannen met stokken dan op de tafel zouden gaan slaan. En dat is ook een paar keer gebeurd ook.
0: Serieus?
1: Ja, dat is heel grappig.
0: Ja, dat was vroeger zo. En nou, de beste tip tegen de hitte kwam van deze vrouw. Geef je ogen gewoon flink de kost.
7: Alleen maar genieten. Knappe jonge man daar.
6: Hebt u het over mij?
7: Maar ik vind jonge mannen leuker.
0: Nee, hij dus niet. Die verslaggever was veel te oud. Jij nog tips tegen de warmte als bejaarden zijn?
1: Nee, helemaal niks. Nou, gewoon een beetje rosé en dan heel koud.
0: Oh, lekker.
8: 80's en 90's, top 1500.
9: Gijs Staverman.
1: Ja, met Sax is ook schitterend. Maria Swing Out Sister.
10: 895.

gestemd. 893 staat Caribbean Queen. En die staat natuurlijk in de 80s en 90s, top 1500. We gaan er nog eentje draaien en dan komt Jules hier ook naartoe. En dan gaan we ook nog een a cappella dilemma gaan wij met elkaar spelen. Dat is ook wel heel erg gezellig. Maar eerst die prachtige single van George Michael uit 1996. Er is veel op gestemd en daarom staat hij op 892.

0: Sommige mensen vinden dit misschien wel de allermooiste plaat van George Michael. Jij vindt dat niet, toch, Martijn?
1: Nee, zeker
0: jouw Last Christmas, toch?
1: Let's Go Outside.
0: Let's Go Outside, ja, natuurlijk. Ja, dat is de meest pakkende plaat van George Michael. Jesus to a Child, hij staat op 892. En dames en heren, hij is in de house. Chill! Van Hest.
2: Yes.
0: Ja. Goedenavond.
2: Goedenavond. Hi.
0: Heb je een beetje genoten van de lijst van Ethics and Nights?
2: Ja, volop genieten. Echt, ja, zomerhits zitten er tussen. Er zitten echt heerlijke 90's tussen. Echt genieten.
0: Heerlijke ethisch ook, want het is ook de ethisch en 90's top 15.
2: Van allebei een beetje.
0: Straks na 7 uur, dan ga jij een lekker programma doen hier op Radio 10. Jij hebt natuurlijk weer het a cappella dilemma.
2: Klopt.
0: Het grote probleem dat je echt a cappella iets... Je haalt iets uit een plaat.
2: Ja.
0: En dan moeten wij raden welke plaat het is.
2: Ja, het is echt het moeilijkste spel van de vrijdagavond.
0: Ja,
2: dus
0: zeker.
2: Een flinke uitdaging weer voor je. Ik heb even een oefenopgave voor jullie.
0: Een oefenopgave?
2: Dus kijken of jullie daarin trappen.
0: Er staat niks op het spel. Zo bedoel je het natuurlijk. Okay.
2: Voor spek en bonen.
0: Martijn, Lisanne, zijn jullie klaar voor? Ja, Lisanne, die kent dit.
3: Ik heb geen idee wat ik bedoel.
0: Die kent dit hele principe niet. Want dat hebben we nog nooit gedaan.
1: Zo'n a cappella stukje eigenlijk.
0: Ja, stukje cappella. En alle muziek is eruit. Maar wij moeten dus raden welke plaat het is.
2: Als je het goed hebt, krijg je een kaassoufflé.
0: Krijg je een kaassoufflé.
3: Ga niet wachten.
0: Ja. Okay. Vanmiddag was hij warmer dan nu. Maar als je het goed hebt, dan krijg je hem. Oké, daar komt-ie.
4: I've got news for you.
2: Hey now, en de bedenktijd is op.
0: Oh, dit is wel een moeilijke.
1: The is coming. De Bingo was natuurlijk.
2: Ja, nee, en wat is de originele titel van het liedje?
0: American Pie.
2: American Monday.
1: Boom, boom, boom.
3: Boom, boom, boom.
1: The Bingo Bus is coming.
0: Light the party.
2: Het moet zo ver komen, volgens mij.
1: Jongen.
0: En dat zonder tips ook gewoon.

0: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio 10. En op deze tropische vrijdagavond wil je natuurlijk ook een tropische hit van The Zeilers en Bryan Adams zometeen. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
9: Goedenavond, Jules. In de Groningse plaats Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet, dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen sowieso geen kerncentrales zouden komen. Een gedeputeerde noemt het dan ook onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking nu gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. De op 1 na hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen in Frankrijk het is nu al 35 graden. Komende dagen wordt het in sommige Franse regio's nog heter, rond de 40 graden. En op het WK voetbal begint de Nederlands elftal morgenavond om 7 uur tegen Zweden. Hoe gaat dat uitpakken? Nou, bij RTV Oost weten ze het al. Daar hebben ze het voorspelkonijn Memphis ingezet. Loopt hij nou naar het minigoal van Zweden of dat van Nederland?
10: Memphis kijkt nu duidelijker naar die andijvie van Nederland. Draait dan zijn hoofd en gaat demonstratief voor het doel van Nederland liggen.
9: Ja, betekent dit nou dat er een schot voor open doel komt bij Oranje? Nou nee, zegt het baasje van het konijn. Betekent iets anders.
11: Nou ja, gelijk spellen, helaas. Maar goed, de volgende wedstrijd winnen we.
9: Ja, vorige keer zat de konijn ernaast, dus het zegt niet heel veel. Het Radio 10 weer, er komt meer bewolking en later vanavond trekken stevige buien over met onweer, windstoten, veel hege regen en hagel ook. Morgen weer veel zon, dan wordt het 24 tot 31 graden, aan zee wat koeler natuurlijk.
8: Zou er ook een voorspelkonijn zijn voor files, Martijn?
9: Dat zou mij niks verbazen.
8: Nou, dan moeten we een keertje kijken of die er is. Dan kan die mooi de files voorspellen. Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. Vertragingen op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 11 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Limes Aqueduct en Zoeterwoude-Dorp 13 minuten. En de A7 Heerenveen-Groningen tussen Marum en Boerakker 9 minuten.
12: Morgenochtend weer vanaf 7 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

Dit is Radio 10 en je kunt met de slippers aan je voeten het weekend in met heel veel zon buiten. Hitte en lekkere zomerhits bij Radio 10, Desireless hoor je en Voyage, Voyage. En ook veel drinken hè, met die hitte. De boel goed nat houden, zodat je niet uitdroogt. En als je de planten in de tuin vanavond nog water gaat geven, gaat sproeien en zo, sproei dan ook even af en toe even over jezelf. Want ja, een beetje afkoelen, dat kan geen kwaad op zo'n hete dag als vandaag. Temperatuur op dit moment in Maastricht zelfs nog 31,2 graden. In Groningen nu 30,6. En alles daartussen in Nederland is het ook echt tropisch heet. En dan moet de zomer nog beginnen. Nou, je bent bij de Geen Haast, Geen Stress vrijdagavond van Radio 10. Jules hier op de plek van Dennis. Die is vanavond lekker vrij. Alles lekker relaxed en op je dode akkertje. En ja, over die zomerhits gesproken, zometeen eentje waarvan ja, heel veel dames warm worden. Want die worden namelijk massaal toegezongen. Die zanger die zingt namelijk in die zomerhit over Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monica, Erica, Tina, Mary en Jessica. En dan weet jij, dat moet wel Mambo nummer 5 zijn van Lou Bega. Heb je helemaal gelijk in. Die hoor je zometeen. En eerst Atomic Kitten bij Radio 10 en Hole Again.

0: favoriete spel waarmee je kans maakt op de waanzinnige Radio 10 Dopper drinkfles. Die ga je gebruiken en nodig hebben de komende dagen tijdens het broeierige weer buiten. Ik wil heel graag een hint geven voor het a cappella dilemma of de oplossing in je oor fluisteren. Maar helaas, ik moet je teleurstellen. Je moet het toch volledig op eigen kracht doen. Dus een bekende Radio 10 hit, maar dan een poedelnaakte uitgeklede versie. Alles is weggefilterd en alleen de zang blijft dus over. A cappella dus. Als jij weet welke hit dat is, app dan snel je oplossing met de gratis Radio 10 app. En dit is je opgave.
1: When I'm driving in my car. And a man comes on the radio.
2: Het a cappella dilemma.
0: Hoe heet deze hit en wie heeft het gezongen? Als je het weet, stuur de naam van de band of artiest met de titel van het liedje met de gratis Radio 10 app en maak ermee kans op die glorieuze Radio 10 dopper drinkfles. Nu voor

0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203.

0: Hey Radio 10 en Remember the Time. Goedenavond, Marsha.
1: Hey, goedenavond.
0: Kun je eens even een stukje laten horen van als jij loopt over de vloer bij jou thuis?
1: Ik hoop dat je het hoort. Flip-flop, flip-flop.
0: Ik hoor slippers.
1: Ja, klopt. Lekker met dit weer.
0: 95% van alle Nederlanders heeft vanavond, denk ik, lekker slippers aan zijn voeten.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, ja, want het is echt fantastisch weer, hè?
1: Het is super lekker weer. Het is zonnig, het is warm. Nou, ja. Ik heb vakantie, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, en jij stond gisteren op het punt om de zee in te duiken.
1: Dat klopt. Dat klopt.
0: Je hebt het niet gedaan. Waarom niet?
1: Het was veel te koud.
0: Aanstellen dat je bent, Marsha. Kom op.
1: Ja, ja, ja. Heel flauw, heel flauw.
0: Jij kan toch wel een beetje tegen die kou, Marsha?
1: Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Maar ik vond het toch echt wel een beetje te fris.
0: Hey, nou, voorbij jouw zwoele vrijdagavond, deze opgave van het a cappella dilemma bij Radio 10. Dus een uitgeklede versie van een bekende Radio 10 hit. Alleen de zang hoor je.
2: When I'm driving in my car and a man comes on the radio.
3: Het a cappella dilemma.
0: Ja, deze stem herken je uit duizenden, hè?
1: Jazeker.
0: Nou, wie is het dan?
1: Ja, dit is natuurlijk de Rolling Stones. Mick Jagger met Can't Get No Satisfaction.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Yay.
0: Dat betekent, Marsha, dat jij de Radio 10 Dopper drinkfles hebt gewonnen.
1: Yay, super fijn, super leuk.
0: Die komt zo snel mogelijk naar je toe.
1: Helemaal goed.
0: Zodat je hem lekker kunt volgooien met iets ijskouds, met ijsblokjes erbij voor de komende lekkere zomerdagen.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Veel plezier ermee. En je hoort de Stones nu ook bij Radio 10. I Can't Get No Satisfaction.

Bij veel concerten, vooral jonge fans die doen dat, dan gooien ze hun telefoon op het podium in de hoop dat hun favoriete artiest die dan opraapt en even een selfie of filmpje maakt. En bij Enrique Iglesias gebeurde dat ook in India een tijdje geleden bij een concert. Hij raapte ook een telefoon op van een fan van het podium. Alleen dachten daarna andere fans van, ik wil ook die telefoon op het podium gooien. Dus een hele lading aan telefoons werd richting het podium gegooid. Alleen die haalde het allemaal net niet. Die vielen vlak voor het podium op de grond. En daarna was het dus een beetje uitpuzzelen welke telefoon bij welke fan hoorde. En dan werden er ook nog eens 73 telefoons gestolen in het publiek tijdens dat concert door zakkenrollers. Dus je snapt, Enrique Iglesias en telefoons, dat is niet zo'n goede combinatie. Super Mela Radio bij Radio 10. Op deze zwoele vrijdagavond en zometeen weer 80's at 8 voor je met de allerlekkerste 80's hits. Dus laat vooral even weten welke wil jij horen zometeen. Gebruik de Radio 10 app. Spreek jouw audiobericht in en vertel vol liefde en passie welke 80's hit je zometeen wil horen. Nu de

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en Gaam.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: En welke 80's hit past perfect bij jouw zwoele zomeravond? Geef het door via de Radio 10 app voor 80's at 8 zometeen. En nu het nieuws van 8 uur.
22: Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt 2 locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS... waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment. Zij is op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui. En later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
0: Morgenochtend weer vanaf 7 uur. De 80s en 90s top 1500. Jules van Hest.
21: Oké, en hou je even vast. Schrik niet. Het is momenteel zelfs nog rond de 30 graden buiten. Terwijl het al 8 uur is geweest. Een zwoele vrijdagavond, dus zit je binnen in de koele airco of juist buiten in de zwoele zomerhitte met een hete thee of koffie bij de hand. Of kies je juist toch voor een ijskoud drankje vol met ijsblokjes en je voeten op de vloer? Of kies je juist voor je voeten ondergedompeld in een zwembadje? Een heerlijke vrijdagavond en wat het nog perfecter zou kunnen maken is jouw favoriete 80's hit voor 80's at 8. Dus welke zomerse, vrolijke, energieke of juist relaxte feel-good 80's hit zou je willen horen vanavond? Wachten is geen optie, dat weet je. Pak snel de Radio 10 app daar even bij en spreek jouw audiobericht even in. Welke wil je horen uit de 80's? Esther van der Meij die kiest

0: Hij woont tegenwoordig, de Mazzelaar, op het Caribische eiland Barbados. Dus palmbomen, witte stranden, knalblauwe zee en de zon die daar altijd schijnt. Heeft hij goed voor elkaar. Eddy Grant, je hoorde Gimme Hope Joanna in 80s at 8 bij Radio 10. Dankjewel daarvoor, Thea Epping. Die had jij namelijk geappt via de Radio 10-app. En ja, zo werkt het ook, hè? Jij geeft door wat je wil horen via de Radio 10-app op deze tropische vrijdagavond. En misschien komt hij dan zometeen wel voorbij jouw ultieme heerlijke 80s hit in 80s at 8. Dus spreek hem snel even in, klik op het microfoon-icoontje en vertel welke jij wil horen. Een bericht hier van Bianca.
1: Hoi hoi, willen jullie alsjeblieft Erasure draaien met Sometimes? Dat is het liedje waarop ik mijn man leerde kennen en die blijft leuk en blijft vrolijk. Groetjes van Bianca. Oh.

0: Nelis Snoek, dankjewel voor deze van Spandau Ballet en True in 80s at 8. Radio 10, vrijdagavond en een best wel druk weekend eigenlijk. Want het is het weekend van de toppers in concert in de Johan Cruijff Arena. Misschien ga je daar wel heen. Het weekend ook van Pinkpop, het muziekfestival. Het weekend ook van het WK voetbal met Nederland tegen Zweden morgenavond. Het weekend van Vaderdag, aanstaande zondag. En het weekend dat de zomer begint, aanstaande zondag ook. Eigenlijk is de zomer al begonnen met het altijd mooie weer. Rond de 30 graden vandaag. En ja, vanavond nog wel kans op onweer met code oranje in sommige delen van het land. Niet te veel van aantrekken, want het gaat natuurlijk om de muziek bij Radio 10 in 80s at 8. Waar heb je zin in uit de 80s? Laat het snel even weten via de Radio 10 app. Denk er even over na, maar niet al te lang, want ja, zo'n uurtje 80s at 8, dat vliegt natuurlijk voorbij. Spreek snel je audiobericht even in. Welke vette, moddervette 80s hit zou je willen horen vanavond? En Greet, die heeft er ook eentje gekozen.
1: Op deze zwoele avond, Jules, zou ik toch graag nog eens een keer Tower en Tonight willen horen. Topnummer. Fijne avond, joejoe.

0: De Michael Jackson Tribute Show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snux menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd.

0: Basura in première gaat over het waargebeurde verhaal van een groep kinderen uit een arme wijk in Paraguay. Die hebben geen geld voor muziekinstrumenten, want ze zijn straatarm. Maar die gaan dan samen met een muziekleraar op pad op zoek naar afval van een vuilnisbelt. En daar maken ze dan muziekinstrumenten van en samen beginnen ze een orkest. Nou, en voor die musical Basura heeft Gloria Estefan, die je net hoorde, samen met haar dochter Emily Estefan de muziek geschreven. Die vrouw die is van vele markten thuis, dat blijkt maar weer. En je hoorde Gloria Estefan met de Miami Sound Machine in 80s at 8 bij Radio 10 en Anything For You. En wat wil je horen vanavond in 80s at 8? Spreek jouw audiobericht even in via de Radio 10 app. Heeft Carla ook gedaan.
1: Hey, goedenavond, Jules.
0: Hoi.
1: Zou je voor ons Homely Girl van UB40 willen draaien? Ten eerste past het gewoon supergoed bij het weer. En het is nog een wereldnummer ook. Groetjes vanuit Turing in Duitsland.
0: Ja, komt er aan zometeen Homely Girl voor jou, Carla, UB40. En een bericht ook vanaf een heel relaxte plek momenteel van Ronald.
2: Hey, hallo, met Ronald hier.
0: Hoi.
2: Nou, we liggen heerlijk in de haven in Rotterdam op ons voordek, op het loungebankje, te genieten van Radio 10. En ik zou het super vinden als jullie even Kamme Chameleon van Culture Club zouden willen draaien. Fijne uitzending.

0: Dit is Radio 10 op je heerlijke vrijdagavond met 80's at 8 en UB40, gekozen door Carla via de Radio 10-app en Homely Girl. Hey, morgenochtend, als je dan al wakker bent, vanaf een uurtje of 7 weer het vervolg van de 80's en 90's top 1500 van Radio 10. Eerst zometeen de top 4000 classics met Jan Paul, met onder andere Eurythmics, Robbie Williams en Doe Maar. En nu nog op de valreep een appje van Jelly.
1: Hey, goeie vanavond. Ik ben op weg naar mijn vriend en ik zou het heerlijk vinden om onder mijn ritje de lambaren te horen.

0: Als je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar €0,99.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook uit de meterkast.
13: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Het ANP-nieuws van 9 uur.
23: Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations Londen St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.

0: Notering voor een bescheiden liedje van Diana King.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, je hoorde Shy Guy, stond vorig jaar op 1430 in de top 4000 van Radio 10. En daarvoor nog Annie Lennox en Dave Stewart. Samen natuurlijk de Eurythmics, die de hit Sweet Dreams schreven op toch wel een dieptepunt van hun samenwerking. Financieel zat het allemaal niet mee en ze hadden op een gegeven moment een lening van 5000 pond afgesloten voor nieuwe apparatuur in de studio. Het kregen ze maar niet werkend. Het zorgde voor heel wat frustraties. En toen uiteindelijk de synthesizer aansloeg, was de melodie van deze hit, die je net hoorde, van Sweet Dreams, het eerste wat uit dat instrument klonk. En de tekst schreef Annie Lennox ook vanuit haar sombere stemming. Maar goed, het succes van Sweet Dreams, dat heeft gewerkt en daarmee verdienden ze die lening snel terug. Gelukkig maar. En in de goede avond, Jan-Paul hier met een opgepoetste stapel classics uit de grootste hitlijst aller tijden, de top 4000. Het zijn de top 4000 classics op jouw vrijdagavond. Met zometeen de zanger die eerder dit jaar de bezem door zijn studio haalde en daarmee ook meteen wat mensen ermee uitjaagde. Onder zijn rechterhand zijn steun en toeverlaat, die stuurde hij de deur uit. Wie het is, dat hoor je zo meteen. En eerst Julien Clerc. Hij zit al meer dan 55 jaar in het vak. En ook hier in Nederland is het tieneridool uit de jaren 70 en 80 nog lang niet vergeten. In januari 2027 geeft hij nog concerten in onder andere Amsterdam en Utrecht. En nu ook te horen in de top 4000 Classics. Hier is Vri-

wat mooi dit, hè? Robbie Williams. Hij heeft eerder dit jaar een flinke bezem door zijn studio gehaald. Zo ontsloeg hij na 14 trouwe dienstjaren zijn manager. Het was ook zijn muzikale rechterhand, Michael Looney. Want ja, Robbie Williams die vond het tijd voor een nieuw, jong team. En ja, dat heeft hij blijkbaar gevonden in ATC. Dat is een groot managementbedrijf. Waarnaast artiesten als Nick Cave en Faithless en Radiohead... vooral ook ja, hippe, wat minder bekende gezichten zijn getekend. Nou ja, wie weet levert dat nog verrassende nieuwe muziek op... van Robbie Williams in de toekomst. Maar goed, in de top 4000 classics draait het om de bewezen hits. En dus hoorde je Eternity hier bij Radio 10. Met zometeen een hit van Sheila en Be Devotion... die later nog de basis vormde voor een andere grote hit in de top 4000. Hè? Maar eerst muziek uit de tijd dat iedereen bang was voor de bom. Tijdens de Koude Oorlog. Hè? En zo stelde de Amerikaanse regering voor om kruisraketten te plaatsen hier in Nederland. Nou, iets waar ons kikkerlandje helemaal niet op zat te wachten. Dus kwamen er ook allerlei protesten en zelfs een No Nukes festival. En voor dat festival schreef Doe Maar deze hit. Afgelopen editie de lijst in geknald op 657. De bom.

Sheila en Be Devotion met Spacer. Nou, Rodgers en Bernard Edwards die legden de basis voor deze hit. En zonder dat ze het wisten, ook meteen de basis voor deze latere Top 4000 hit.

0: competitie stonden ze op 16-24 in de top 4000. Ja, dat is toch wel een stuk hoger dan het origineel, hè? Want die stond op 38-15 in de lijst. Nou, over hits gesproken die het beter deden dan het origineel. Straks hoor je de Isley Brothers met een cover van Seals and Crofts. En ook de Golden Earring betreden de Twilight Zone.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, proef jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt.

0: Super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Ben je ook nieuwsgierig?

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

past toch prima bij zomerse temperaturen. Summer Breeze van de Isley Brothers. Ja, in het kader beter goed gejat dan slecht bedacht. Want het origineel is van het duo Seals & Croft uit 1972. Summer Breeze. Maakten de Isley Brothers daar een eigen versie van. Ik moet zeggen, ze zijn redelijk dicht bij het origineel gebleven. En ze staan in de top 4000 van vorig jaar van Radio 10. Ja, en de Isley Brothers, ze staan overigens over iets minder dan een maand in ons land. Hè, op het podium van het North Sea Jazz Festival, de jubileumeditie. En naast de Isley Brothers nog veel meer grote namen. Onder andere Nile Rodgers, John Legend, Marcus Miller, Diana Krall en ook Charlie Puth zijn de headliners op de 50ste editie van North Sea Jazz. Ja, het is echt een heerlijk festival. Door met de top 4000 classics. Fats and Small, hier is Turnaround bij Radio 10.

0: Belinda Carlisle en het prachtige Leave a Light On.
1: Top 4000
0: Classics. Ze vulde in de jaren 80 de hitlijsten met haar hits, maar tegenwoordig ook nog altijd volle zalen. Want dit weekend staat ze bijvoorbeeld 3 keer in een gigantisch stadion in Manchester op te treden. Wel een voorprogramma die ze vervult, namelijk het voorprogramma van de headliner Take That. Okay. Maar toch wel een stadion vol. Dadelijk Shake en You Know I Love You. Maar eerst de band waarvan de zanger en medeoprichter begin dit jaar overleed. Hij werd slechts 47 jaar en hij overleed aan de gevolgen van kanker. Zijn eerste liedjes voor de band die schreef hij op zijn 15e tijdens de wiskundeles. Dus ja, hij was niet echt bezig met sommetjes, maar toch bleek hij wel de formule van een hit al aardig onder de knie te hebben. En een van die hits werd een classic die we terugvinden in de afgelopen editie van de Top 4000. Here Without You, Three Doors Down.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Hey, jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Tot verdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep. Tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en gal.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
20: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
29: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
29: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
30: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
31: Radio 10. Het ANP-nieuws van 10 uur.
0: Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler.
1: Morgenochtend weer vanaf 7 uur. De 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: heerlijk tijdens zo'n zomerse plaknacht. De Buena Vista Social Club, het is toch gewoon de zomer op je radio, heerlijk.
1: Top 4000 Classics.
0: Wat een geweldige band is dit. En op de sigaar na misschien wel het grootste exportproduct van Cuba. Mede dankzij deze hit die ze hebben gemaakt. Met een heel erg eenvoudig verhaal als inspiratie. Het is namelijk gebaseerd op het verhaaltje over Chan Chan en Juanica. En het zou een kinderverhaal zijn. Samen willen deze twee een huis bouwen, zo gaat het verhaal. En daarvoor moeten ze zand halen van het strand. En terwijl Juanica het zand door een zeef haalt, kan Chan Chan zijn ogen nauwelijks van haar afhouden. Zo gaat het verhaal. Dus er stijgt op dat moment wel iets meer dan alleen maar de zeespiegel. Goed, dat laatste heb ik verzonnen. Hè. Dat zit natuurlijk niet in dat kinderverhaal. Maar ja, de hit laat wel de fantasie de vrije loop. Chan Chan was dat dus op Radio 10. Goedenavond, Jan-Paul hier. Ja, een van de hits uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn tot middernacht de top 4000 classics. Met straks een ingewikkelde hit van Avril Lavigne. Maar eerst dansen we de werkweek van ons af met...

dat is toch wel een hit met een bijzondere staat van dienst. Want inmiddels dik 1,3 miljard keer gestreamd op Spotify. En dat is voor een hit uit 2002, toch wel een beetje het pre-streaming tijdperk, toch wel heel bijzonder. He, zelfs artiesten als Britney Spears en Madonna en de Beatles, die hebben elk maar één liedje die het miljard streams heeft behaald. Dus zelfs classics van Prince en Dolly Parton en Cher, toch ook niet de minste, die komen zelfs niet eens in de buurt. Ja, in de top 4000 staat ze dan wel weer wat lager. Afgelopen editie stond Complicated van Avril Lavigne op 35-13 in de lijst. Ja, en dan over Complicated gesproken. De manier hoe de bandleden van A-ha met elkaar omgingen, dat was ook wel ingewikkeld te noemen. Ze konden elkaar niet luchten of zien. En bij optredens kwamen ze zelfs allemaal in een aparte auto aan. En elk hadden dan een eigen kleedkamer. En als de bandleden dan richting het podium liepen, dan waren er geen vriendschappelijke blikken of high fives. Nee, gewoon strak achter elkaar één voor één het podium op. Goed, inmiddels lijkt dat ook voorgoed verleden tijd, toen vorig jaar bekend werd dat Morten Harket, de zanger van de band, de ziekte van Parkinson heeft. En ja, dat zingen dus nu echt geen optie meer is. Ja, en zo komt er dan toch een einde aan het muzikale pad die A-ha sinds de jaren 80 bewandelt. Je hoort ze nu op Radio 10 met Stay on These Roads.

0: Classic heeft misschien wel een van de meest bijzondere instrumenten van alle 4000 noteringen. Want in dit liedje hoor je naast de gitaar en de piano en een banjo ook een jug. Dat is een glazen pot waar je dan in blaast. En ze hebben ook een cabasa, dat is een soort van sambabal, maar dan wat ingewikkelder. En de sportwagen van de opnametechnicus zit er ook in verwerkt. Dat is speciaal opgenomen voor dit liedje. Ik kan dat fragmentje er voorbij halen. Dat is dit stukje van het liedje. Dan hoor je die auto op een gegeven moment. Komt u. Ja, nou ja, toch leuk. Zometeen in de Top 4000 Classics schakelen we door in de volgende muzikale versnelling. Je hoort de muziek van Earth, Wind & Fire en een ritje in de kofferbak die voor Genie minder goed afloopt.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: 58 in de top 4000. Falco en Genie.
1: Top 4000.
0: Classics. Het was in Duitsland de best verkochte single in 86. En ook hier in Nederland voerde het wekenlang de hitlijsten aan. Ja, het liedje werd geschreven door de Nederlandse broers, hè, Bolland en Bolland. Die toch wel deze filmische classic inspireerde op een Duitse tv-serie Tator. En ja, dat werkte wel. Hè. Ja, in één keer heel veel succes voor Falco. Ja, de zanger kon niet zo heel goed omgaan met het succes. Hij gebruikte buitensporig veel drugs en hij zoop erop los. En om rust te vinden van het alles verhuisde hij op een gegeven moment naar de Dominicaanse Republiek. Barstensvol verboden middelen overleed hij helaas. Hij kwam om het leven bij een auto-ongeluk in 1998. Ja. En dat is een verhaal wat bijna net zo tragisch is als het lot van Genie wat hij bezingt in deze top 4000 hit. En toen dacht ik met een beetje hulp van AI, wat gebeurt er nou als je die twee verhalen met elkaar combineert?
2: De Oostenrijkse popzanger Falco is bij een auto-unfall in de Dominicanische Republiek om het leven gekomen. Naar Polizeiangaben stieß der Wagen des 40-jährigen frontal met een bus zusammen.
0: Ja, het trieste bewijs van hoe succes in één klap gewoon voorbij kan zijn. Tja. Hey, het is vrijdagavond met de top 4000 classics van Radio 10. Tot middernacht gaan we even lekker de zinnen verzetten. Want hopelijk sta je aan het begin van een tropisch, maar ook cool en relaxed weekend. Vergeet niet te smeren, hè, de komende dagen. En dan bedoel ik zowel de huid als de keel met een lekker koud drankje. Zorg ik ondertussen voor de hits die daarbij passen met die zomerse vibe en hogere temperatuur. Wat dacht je van deze, van de Gypsy King?

nieuws voor de fans van Kim Wilde. Want ze komt in april 2027 naar ons land, naar Nederland, voor een reeks concerten onder de naam The Singles Tour. En nee, dat is niet speciaal voor iedereen die nu druk aan het swipen is op dating apps en vrijgezel is en op zoek is naar een Kim Wilde waardige partner. Nee, met deze tour brengt ze natuurlijk haar hits en dus de singles terug op het podium vanaf de jaren 80 tot aan nu, hè. Dus op de setlist staan ongetwijfeld hits als Kids in America, A View from a Bridge, You Came, Never Trust a Stranger en natuurlijk de hit die je net ook hoorde, Cambodia. Hey, en over goed nieuws gesproken, zometeen na 11 nog veel meer top 4000 classics. Je hoort Cool and the Gang en we ploffen ook neer op een bed vol met rozen. Maar eerst Fergie. En deze dame ken je nog wel van de Black Eyed Peas. Ja, en dit was 17 jaar geleden haar enige grote solo-hit. En daarna hebben we vrij weinig meer van haar gehoord. Hier in Nederland dan, hè, op het solo-gebied. Big Girls Don't Cry bij Radio 10.

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Vind je bij Bol.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oef, ja.
17: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja, lekker.
17: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.
18: Dank je.
17: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
20: Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Ja, deze hoge tonen haalde hij een paar jaar geleden helaas niet meer. En dus onderging Jon Bon Jovi zo'n 4 jaar geleden een operatie aan zijn stembanden, niet wetende of hij ooit weer op het podium zou staan. Maar het gaat nu toch echt gebeuren.
1: Top 4000 Classics.
0: Afgelopen weken gaf hij een interview waarin hij vertelde dat het niet makkelijk was allemaal om zijn stem weer onder controle te krijgen. En dat het ook allemaal langer heeft geduurd dan dat hij ooit had kunnen verwachten. Maar goed, opgeven was geen optie. En dus is het allemaal gelukt en trapt de band op 7 juli hun Forever Tour af. Met een reeks van 9 concerten. Te beginnen in het Madison Square Garden in New York. En daarna gaan ze nog naar Engeland en naar Ierland. En ja, trekken ze gewoon uitverkochte shows daar, joh. En het exclusieve voorproefje in de Golden Circle van het knalgroene podium van Radio 10 kreeg je hier zojuist in de Top 4000 Classics, A Bed of Roses. Het laatste uurtje van deze vrijdag tot 12 uur de meest legendarische en onvergetelijke hits uit de grote hitlijst aller tijden, de Top 4000 van Radio 10. En zo meteen, ja, het bewijs dat Herman Finkers toch altijd wel gelijk heeft.
2: Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen.
0: Juist, dat is helemaal waar. En uit Almelo komt een hele bekende zangeres die je dadelijk ook hoort. Maar eerst een stout liedje over een getrouwde man die een contactadvertentie plaatst, hopende op een ontsnapping uit zijn sleur. En diegene die anoniem reageert, blijkt uiteindelijk zijn eigen vrouw. Ja. Escape, de Piña Colada song. Rupert Holmes bij Radio 10.

Het leverde in 2006 de definitieve doorbraak op voor het meisje uit Almelo, Ilse de Lange, The Great Escape. En ze trekt momenteel langs de openluchttheaters van het land met haar zomertour. Helaas laat ze haar thuisstad Almelo dit keer over. Tot teleurstelling van sommige fans natuurlijk. Maar goed, morgenavond staat ze in Baren en dan geeft ze een heel bijzonder kampvuurconcert. Dat is leuk. Dat is wel perfect, hè, met deze zomerse temperaturen. Hey, heb je nog wat tips nodig om het hoofd een beetje koel te houden tijdens deze tropische dagen? Ik heb 3 tips voor je. Drink minimaal 2 liter water per dag. En je kunt wat muntblaadjes toevoegen. Dat maakt het een stuk frisser. Lekker. Neem een koud voetenbadje of leg een koude handdoek in je nek. Maar wat misschien nog wel het beste werkt, je vooral niet druk maken. Dus zoek een lekker rustig plekje in of rond je huis op. Ontspan en zet je radio op standje 10. En dan draai ik ondertussen ABC, de band rond frontman Martin Fry. Ze stonden de afgelopen editie 5 keer in de top 4000. Met onder andere een ode aan soul-legende Smokey Robinson. En het leuke is, de ontmoeting tussen Martin en Smokey Robinson vond plaats hier in Nederland tijdens de opnames van Top Op. Gelukkig hebben we de beelden nog en de hit When Smokey Sings bij 10.

0: donkere stem van Lou Rawls. Dan moet je nagaan dat hij ooit samen met Sam Cooke in een Philadelphia's kerkkoor heeft gezongen. Dat moet toch wel fenomenaal hebben geklonken. Je hoorde See You When I Get There in de top 4000 classics van Radio 10. Zometeen hangt er iets in de lucht voor Phil Collins. En staat ABBA tot aan je lippen.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: voordeel op awb.nl. En gaan.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei-doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Afgelopen editie genoteerd op nummer 1908. Een van de 29 noteringen voor ABBA in de top 4000. Ongelooflijk vaak staan ze erin. Onder andere dus met Waterloo. Het is Radio 10 op je vrijdagavond met de top 4000 classics. Het kan een lekkere plaknacht worden, dus zet die ramen tegen elkaar open natuurlijk. Hè. Het loopt langzaam richting middernacht, maar zover is het nog niet. Nog tijd voor muziek van Fleetwood Mac. En ook een wandelingetje over de rode loper van Harpo. Naar Ed Sheeran. Dit is Happier. Walking down.

uit liefdesbreuken en onderlinge spanningen. Liet uiteindelijk Christine McVie met deze hit juist de andere kant zien. Hè? Want na een moeilijke periode vond ze opnieuw de liefde. En dat, ja, dan hoor je terug in het nummer. Het gaat over het heerlijke gevoel van verliefd zijn. En dat je het liefst overal wil zijn waar die ander ook is. Fleetwood Mac en Everywhere bij Radio 10. Ja, en waar je ook maar bent, gaat of staat, Radio 10 reist gewoon altijd met je mee. Hè? Zometeen hoor je de grootste hits aller tijden non-stop. Morgenochtend dan begroet collega Sylvain Stoetje weer. En morgenavond dan sluit Albert-Jan Sluis de avond weer af met de top 4000 classics. Ik spreek je maandagochtend weer met een nieuwe ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. En ik heb nog Harpo voor je met, ja, in het achtergrondkoortje. Een van de stemmen van ABBA, hè? Anna Friet, die zit erin. Hier is Movie Star. Fijn weekend.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moet Je Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. Het Radio 10 weer door Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. Tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
11: Radio 10.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze er aan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapte. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. Het Radio 10 weer door weer online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. Tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
1: Radio 10.

0: Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts.
1: Radio 10.